drie hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar 1 graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: gedrakken zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Alfred Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Gedrakken zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Rakke zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Hij zou zijn betrokken bij een ontmoeting tussen 2 criminelen die eindigde in een dodelijke schietpartij. 3 agenten zouden geholpen hebben bij het wegwerken van het lichaam. In totaal zijn 9 mensen opgepakt in het onderzoek, onder wie een aantal agenten. Justitie verdenkt de politiechef van betrokkenheid bij een misdrijf en van het niet melden van de moord. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.

0: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilde. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. De politiechef van de Servische hoofdstad Belgrado is gearresteerd op verdenking van banden met de georganiseerde misdaad. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
4: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 8:00. RTV

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. Daarop werd de mobiele eenheid ingezet. Tijdens het protest tegen het AZC werd wel vuurwerk afgestoken. Tegen 1:30 vannacht werd het weer rustig in Apeldoorn. Er wordt in Apeldoorn de laatste tijd geregeld gedemonstreerd tegen de mogelijke komst van een noodlocatie. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataib Hezbollah en de Iraanse Revolutionaire Garde. De Irakees zit momenteel vast in New York en kan een levenslange celstraf krijgen. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. Dat meldt het regionale crisiscentrum via Telegram. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Volgens de moeder leeft Insia daar verborgen en zonder contact met haar familie in Nederland. Ze hoopt dat Modi's bezoek leidt tot nieuwe gesprekken en een doorbraak in de zaak. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Johan en Justin. Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.

0: Voorheerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfheusterdichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondoverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondoverde. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na een protest tegen een AZC in Apeldoorn zijn vannacht 3 mensen aangehouden. De demonstratie verliep rustig met een lichtjestocht, maar de politie greep in toen rond middernacht een aantal demonstranten met hen op de vuist wilden. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod zijn 9 mensen gewond geraakt. De moeder van de ontvoerde Insia voert vandaag actie bij Paleis Huis ten Bosch tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan koning Willem-Alexander, koning Maxima en premier Jette. Ze hoopt op aandacht voor de terugkeer van haar dochter, die 10 jaar geleden door haar ex-man naar India is meegenomen. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
6: RTV Parkstad.
7: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
7: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik. De Irakees werd volgens een advocaat opgepakt in Turkije en daarna uitgeleverd aan de VS. De verdachte zou gelieerd zijn aan de pro-Iraanse militie Kataeb Hezbollah en de Iraanse revolutionaire garde. Bij een Oekraïense droneaanval vannacht op een appartementengebouw in de Russische stad Belgorod, vlakbij de Oekraïense grens, zijn 9 mensen gewond geraakt. De Oekraïense president Zelensky dreigt Russische olie- en militaire installaties aan te vallen als vergelding voor de grootschalige Russische aanval op Kiev in de nacht van woensdag op donderdag, waarbij zeker 24 doden vielen en 47 anderen gewond raakten. Op X laat Zelensky weten dat Oekraïne die aanvallen van de agressor die onze levens eisen niet ongestraft kan laten. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
10: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Café Brakke Never Sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
12: Komt het oog wel ook wat?
11: Audio Frenzy.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
11: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandel.nl en volg ons op Facebook.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
5: Bij Taxicentrale Beer.

0: Randstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. De Verenigde Staten hebben een Irakees aangeklaagd die wordt verdacht van betrokkenheid bij zeker 18 aanslagen op Europese Joodse instellingen in onder meer Amsterdam, Rotterdam, Nijkerk, Antwerpen en Luik.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Waar ben jij naartoe geweest?
7: Naar Mondo Verde?
6: Met de nieuwe Havana's Tornado?
7: Ja, dat is een vrije val.
6: Te gek!
7: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
6: Wow!
7: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
6: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het Hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond, toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. Het noordoosten van Nigeria valt al geruime tijd ten prooi aan geweld van jihadistische groeperingen zoals IS. Daarbij kwamen in de afgelopen 15 jaar al ruim 40.000 mensen om het leven en raakten ruim 2 miljoen Nigerianen ontheemd. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Melisande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL, georganiseerd door kickbokser en mediapersoonlijkheid Dina Gabri. In de omgeving van de evenementenhal mag de politie personen en voertuigen preventief fouilleren en aanhouden. Waar die dreiging van geweld rond de Gorinchemse evenementenhal vandaan komt, is niet bekend. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: I'm a fireball.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
3: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen. Is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
5: RTV Parkstad.
6: Dit is Ik de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De Amerikaanse president Trump meldt dat de nummer 2 wereldwijd van de terreurbeweging Islamitische Staat, IS, is uitgeschakeld door troepen van de VS en Nigeria. Op Truth Social zegt Trump dat Abu Bilal al-Minouki, de meest actieve terrorist ter wereld, is uitgeschakeld en dat IS daardoor aanzienlijk is verzwakt. De omgeving van de evenementenhal in Gorinchem is tot morgenavond 8 uur veiligheidsrisicogebied. Volgens de Gorinchemse burgemeester Mélissande Brine is er een reële dreiging van ernstige geweldsincidenten rondom het evenement Dientjes Shopping Event XL. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
5: Ja, via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. Op X meldt de WHO dat het de status van bevestigde en vermoedelijke gevallen actief blijft volgen. Ook wordt nog gezocht naar de oorsprong van de uitbraak en hoe het virus zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn 3 mensen, waaronder 2 Nederlanders, overleden aan de gevolgen van het virus dat recent opdook op het Nederlandse cruiseschip Hondius, dat onderweg is naar Rotterdam en daar op 18 mei wordt verwacht. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht 1 van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. De jongeren van 16 en 17 jaar oud zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeval gebeurde rond 11:30 gisteravond, toen de bestuurder in een bocht de controle over het stuur verloor. De auto heeft volgens de politie te hard gereden. Bij het ongeval in de Belgische Brasschaat waren geen andere voertuigen betrokken. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje
9: avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
12: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
9: Bij Taxi Centrale

0: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog, megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: RTV Parkstad. Dit is Victor Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op het hantavirus voor de wereldbevolking laag. In de Belgische plaats Brasschaat is vannacht een van de 5 jonge inzittenden van een auto overleden nadat het voertuig tegen een boom was gecrashed. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
7: RTV Parkstad.
8: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
8: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Werkstatt.
1: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezelliger. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
2: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Dikter Hark met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat meldt de NOS. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen. Onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, al dus de NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen. Formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Premier Modi krijgt de zogeheten Shola-platen vandaag te zien bij zijn bezoek aan Den Haag, laat de Leidse Universiteit weten. India heeft ongeveer 3 jaar geleden gevraagd om de ringen met platen van Nederland terug te krijgen. Die waren destijds waarschijnlijk opgegraven bij de bouw van een VOC-fort in de Indiase havenstad Nagapattinam. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het Kremlin meldt dat hij de komende weken een bezoek aan China brengt. Hij is dinsdag en woensdag in het Aziatische land, waar hij en de Chinese president Xi Jinping hun betrekkingen zullen bespreken en van gedachten wisselen over belangrijke internationale en regionale kwesties, aldus Moskou. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de 2e fatale haaienaanval in Australië dit jaar. De 38-jarige man werd naar de wal gebracht, maar een poging hem te reanimeren lukte niet meer. De aanval van de haai was voor de kust van Rottnest Island, dichtbij de miljoenenstad Perth, de hoofdstad van de Australische deelstaat West-Australië. Volgens Australische media werd de man aangevallen door een 5 meter lange witte haai. Rottnest Island is een populaire toeristische bestemming. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Want het oog wil ook wat.
6: Audiofrenzy.nl.
8: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
9: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
8: Inderdaad, echt vakwerk.
9: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

Vrienden en vriendinnen, het is eventjes over 12. Het officiële begin van de zaterdagmiddag van RTV Parkstad. Met tot aan 2 uur de weekendlunchshow. En in die weekendlunchshow uiteraard weer een track uit de jaren 90. Zometeen komt Hathaway eraan met Catch a Fire. Maar eerst een man die ooit in 1967, dat is lang geleden, toetrad tot de fameuze Britse rockband Family. Later ging hij alleen nog maar solo-projectjes doen. En deze deed hij samen met Mike Oldfield. Dit is Roger Chapman en Shadow on the Wall.

stomme jongen, deze Hathaway. Hij is namelijk afgestudeerd in politieke wetenschappen. Maar uiteindelijk trok de muziek toch een beetje meer. En maakte die hits als bijvoorbeeld What Is Love. En natuurlijk ook dit Catch a Fire. Als het met de echte zomer maar niet wil lukken, dan maken we zomer op de radio. Met zomerse muziek over een minuut of 7. Laid back en sunshine reggae. Nu eerst Bruno Mars.

cd'tje liggen van K-Tel. Vroeger een heel bekend merk. En daar stond ook deze op. 1983, Laid Back en Sunshine Reggae. Vrienden en vriendinnen, het is tijd geworden voor een zogenaamd Hollands hoekje. Met Gers Pardoel, maar nu eerst de mannen die op 20 mei in het Parkstad Limburg Theater staan. Bluff!

0: Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Ze denkt dat ik niet bezig ben met haar. Denk dat ik geen gevoelens heb voor haar. Terwijl ik nu alleen maar denk aan haar. Want zij is heel mijn wereld, zeg me wat je wil.

0: Gerwin Gerspardoel, die groeide op in Kaatsheuvel. En ja, natuurlijk, als je in Kaatsheuvel woont, ja, dan werk je natuurlijk ook in de Efteling. Ja, dat ralde die in na het succes van Ik Neem Je Mee. Het is vandaag zaterdag 16 mei 2026 de internationale dag van het samenleven in vrede. Nou ja, daar zijn we nog heel ver van weg. Zo ver zelfs dat je eigenlijk naar de drank zou willen grijpen. En dat komt goed uit, want het is vandaag ook Wereldwhiskydag. Nou, schenk maar een glaasje in. Onder het genot daarvan 20 minuten lang hits uit de jaren 80 in de 20 minuten hits om een rij non-stop en breuzelvrij. Daarin onder andere...
1: Een lekkere geur is essentieel.
2: Maar wat is jouw favoriete geur?
1: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
2: tot Michael Kors
1: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Kom binnen!
7: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
8: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
7: Rockmart in Kerkrade, zei je?
8: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late-night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
12: RTV Parkstad.
13: Dit is Dick de Hark met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt, dat meldt de NOS. In het kader van het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland geeft de Universiteit Leiden 2 eeuwenoude ringen met beschreven koperen platen terug aan India. Na de Amerikaanse president Trump gaat nu ook zijn Russische ambtgenoot Poetin naar China. Het is volgens Chinese media de eerste keer dat de leiders van Rusland en de Verenigde Staten in dezelfde maand een bezoek brengen aan China. Aan de westkust van Australië is een man overleden nadat hij door een haai werd aangevallen, meldt de politie. Het is de tweede fatale haaienaanval in Australië dit jaar. Het weer, geregeld zon, maar ook enkele buien. In de kustgebieden is het vaker droog. Bij een matige zuidwestenwind wordt het een graad of 14. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
14: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
15: RTV Parkstad.
14: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: hits. Jouw hit. Jouw nieuws. Jouw nieuws. Dit is RTV Parkstad.
1: Dit is RTV Parkstad.

0: beste hits uit de jaren 80 in de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Door de OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark and So in Love. U2 met The Unforgettable Fire. Eddie Grant kwam voorbij, Toontje Lager. En zojuist The Pet Shop Boys en Dusty Springfield. And What Have I Done to Deserve This?
1: Radio Retro.
0: Ben je met je auto onderweg, dan mag het zijraampje open. En je CarPlay, je DAB+, of je FM-radio knoerhard aan.

dikke 2,5 minuut de spieren goed losgemaakt. In de studio van RTV Parkstad op de klanken van Ferry Korsten en System F en Out of the Blue, de radioretro van dit uur. In deel 2 natuurlijk nog een radioretro. Spreek ik je zo?

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter op.

0: tritonmarketing.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakken zet de tijd op 1 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Onderzoekers gaan nu proberen de lichamen te identificeren. Wanneer de overdracht precies plaatsvond, is niet bekendgemaakt. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. De samenwerking tussen de twee landen tijdens de oorlog beperkt zich tot het uitwisselen van gevangenen en lichamen. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. Het lichaam van de vrouw werd rond 2 uur in het huis aangetroffen. De opgepakte verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en het is nog niet duidelijk wat de relatie tussen de twee was. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd in Helmond. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Verwacht wordt dat het aantal plekken waar de bodem vervuild is met synthetische chemicaliën nog zal toenemen, dat het onderzoek nog jaren kan duren en veel geld gaat kosten voordat die locaties zijn gesaneerd, dat meldt NOS. Probleem daarbij is dat bodemonderzoek naar het PFAS niet kan worden afgedwongen, want formeel kunnen bedrijven zo'n onderzoek tegenhouden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Mark Mertens.
11: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt.
9: Ontdek ook de broodjes en snacks van Mindy Plaza To Go.
12: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
13: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl en klik op het WhatsApp-logo.

0: vrienden en vriendinnen. Het is zaterdag 16 mei 2026. Eventjes overeen. Welkom in deel 2 van de Weekend Lunch Show. Met zometeen...
1: Terug naar de jaren 90.
0: Maar nu eerst, uit een decennium eerder, de 80's, Glenn Frey en The Heat Is On.

Zwijn, June Orlando Ray Rollocks, artiestenaam Papa Bear in de Weekend Show met Cherish. Een nummer dat in Nederland eigenlijk niet in de hitlijsten terecht is gekomen. Maar bij onze Oosterburen, ja, daar was hij rete populair, deze man. Over 6 minuten zet de stopwatch er maar bij. Hoor je Hard op je radio. En Alone, New Pink en

bekend rondom de zussen Wilson. Nee, het zijn niet de dochters van Brian Wilson. Die maakten ook muziek, maar dan in Wilson Phillips. Nee, dit waren gewoon een andere tak van de familie Wilson. De band die ging eerst door het leven als The Army, later als White Heart, ook als Hocus Pocus. En uiteindelijk scoorden ze hun grote hits als Heart. Dit was Alone. Ja, en Heart verkocht natuurlijk een heleboel platen in hun carrière. Maar het is natuurlijk altijd baas boven baas. Want de dames van Destiny's Child, die verkochten er nog meer. Meer dan 50 miljoen. Ja, een van die nummers was de Blues My

0: klonk door heel Zuid-Limburg met Silenced by the Night.
1: Attentie. Hier volgt een mededeling waar u absoluut niets aan heeft.
0: Het is de tijd dat de mensen weer langzaam aan de vakantie beginnen denken. Lekker aan het zwembad liggen. En dan stel ik mij de vraag, nou, is elk zwembad 25 meter lang? Nou ja, je hebt iets langer, hè? Je hebt ook zwembaden van 50 meter lang. Maar het allergrootste zwembad ter wereld, dat is de Lagune bij het San Alfonso del Mar Resort in Algarrobo in Chili. Een enorm buitenzwembad, meer dan 1 kilometer lang, 1013 meter om precies te zijn. Het beslaat 8 hectare en bevat 250 miljoen liter gefilterd zeewater. Ja, en je komt er niet alleen zwemmers tegen, maar het is zo groot dat je er ook duikers en zeilboten tegenkomt. Het moet allemaal groter en gekker op deze wereldbol. Wat dat betreft waren de jaren 80 toch een stuk ongecompliceerder. Over de jaren 80 gesproken. Die komen er zo meteen aan in de 20 minuten hits op een rij non-stop in Breuzelvrij. Je hoort onder andere...

0: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog. Megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Jusselen. Mijn meubelzaak.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: Pit Parkstad. Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. RTV Parkstad.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Oekraïne heeft van Rusland volgens het Oekraïnse Centrum voor Krijgsgevangenen de lichamen van 528 overleden personen teruggekregen. Gisteren wisselden Rusland en Oekraïne ook nog ruim 200 krijgsgevangenen uit. In het Brabantse Helmond is vannacht een 45-jarige vrouw doodgevonden in haar woning. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft een 33-jarige man aangehouden. En uit een rapport van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat blijkt dat op zo'n 60 plekken in Nederland de PFAS-vervuiling zo ernstig is dat daar zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Hits. Jouw hit. Jouw nieuws. Jouw nieuws. Dit is RTV Parkstad.
1: Dit is RTV Parkstad.

0: Alweer komt een honde van de 20 minuten hits op een rij non-stop in Brussel vrij. Tot een einde. Je hoorde Anita Meijer en Why Tell Me Why. Foreigner, That Was Yesterday. Killing Joke en Love Like Blood. T-Paul en Valentine. En zojuist Texas en I Don't Wanna Love Her.
1: Radio Retro.
0: In 2003 werd een track uitgebracht door een Ron van den Beuken. Ja, ik denk, die naam die heeft vast en zeker iets te maken met zijn muziekstijl. Want ja, dat is echt wel Beuken.
2: Lekker man.

0: Afkomstig uit het Noord-Limburgse Meterik, deze Ron van den Beuken. Hij studeerde aan het conservatorium in Maastricht, maakte die opleiding niet af. Ja, en ik kan me voorstellen dat datgene wat je op het conservatorium leert, maar kan me vergissen hoor, toch iets anders is dan de muziekstijl die je zojuist als radioretro hoorde. En mensen, zometeen na tweeën, Roger in het meestersmiddagmatinee. Ik wens je nog een hele fijne zaterdag.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
2: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Café Brakke rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 2 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Hulpdiensten hebben de brand inmiddels onder controle en halen nog slachtoffers uit het wrak. De brandweer is aan het nablussen en haalt de gastank van de bus leeg. De oorzaak van het treinongeluk in Bangkok wordt nog onderzocht. Presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Topop, Klokhuis en het SchoolTV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Honderden mensen stonden urenlang in de rij voor de Royal Pop collectie. Sommigen wilden het horloge van €400 daarna weer duur doorverkopen. In Leidschendam stuurde politie en beveiliging iedereen weg vanwege een grimmige sfeer en ruzies. Daarop besloten de winkels in alle 3 de steden gesloten te blijven. Er is niemand aangehouden. En paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. De paus bezoekt dan onder meer het hoofdkantoor van UNESCO in Parijs op uitnodiging van president Macron. Het is het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar tijd. Volgens Franse media gaat paus Leo ook naar het bedevaartsoord Lourdes, maar het officiële programma volgt later dit jaar. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
11: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
12: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken.
5: Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
12: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Bij Taxi Centrale

0: Het is weekend met deze lekkere plaat van Delirium en Sarah McLachlan. En Silence. En je hoort de Kensington met War aan het begin van het meestersmiddagmatinee voor deze zaterdagmiddag. 16 mei alweer. Goedemiddag, tot 4 uur ben ik er. Jouw hits, jouw nieuws, jouw Supremes.
1: Roger Meesters.
2: Jouw hits, jouw nieuws.
1: RTV.

van de drie dames die de Supremes vormden toentertijd in de jaren 60. Blijft tijdloos, vind ik, hè? You Keep Me Hanging On. Ook gedaan natuurlijk door Kim Wilde. Hey, dit is het Meestersmiddagmatinee. Zoals je gewend bent, hebben wij zometeen de gouden oude plaat. Back in Love Again komt eraan van LTD. We hebben twee keer 20 minuten hits. En ook nog de zaterdagmiddagplaat.

0: Deze had ik al lang niet meer gehoord. Heerlijk om terug te horen. Call me bad. I don't mean more.
1: Roger Meesters.
0: Is ook lekker, hè? Goedemiddag allemaal. Je luistert naar het Meestersmiddag Matinee met Ryan op de radio. Where is my husband was de vraag. En LTD had de gouden ouwe voor deze zaterdagmiddag back in love again. En straks 20 minuten hits met als eerste Clarks van Coldplay. Komt eraan.
2: Klaar met werken? Out of his. Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En mini car wash keeps you moving.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Nog nooit vertoond. Alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl.
1: Nog nooit vertoond, alleen vandaag nog megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: RTV Parkstad.
4: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een treinongeluk in Bangkok zijn 8 mensen om het leven gekomen en 25 anderen gewond geraakt. Een goederentrein botste daar op een stadsbus in de buurt van het vliegveld. Door de klap vloog de bus in brand en raakten ook auto's en motoren beschadigd. Bij winkels van Swatch in Leidschendam, Amsterdam en Utrecht is vandaag chaos ontstaan door de aangekondigde verkoop van een nieuw horloge. Daarop besloten de winkels in alle drie de steden gesloten te blijven. Paus Leo XIV brengt eind september een staatsbezoek aan Frankrijk, zo heeft het Vaticaan bekendgemaakt. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

En dan waren ze weer, hè? De 20 minuten hits op een rij, non-stop en breuzevrij. Maar als laatste, no doubt, it's my life. Back up was van Eliza Doolittle. Bruno Mars was present, I just might. Je had de undercover met Baker Street en Klux van Coldplay. Het is bijna 3 uur, zometeen Meesters middagmatinee.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Daarna keerde een groep zich tegen de politie en werd er met vuurwerk en stenen gegooid. De kermis in Purmerend is uiteindelijk veel vroeger dan gepland gesloten, omdat de veiligheid niet meer kon worden gegarandeerd. Er is nog niemand aangehouden. Wel zijn er enkele lichtgewonden, maar de politie zegt niet of het om agenten of jongeren gaat. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden. Hij werd gisteren levenloos aangetroffen in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Volgens zijn familie overleed hij onverwacht in zijn slaap. Hij had eerder hartproblemen. Hij was jarenlang te zien en te horen op radio en televisie, onder meer als presentator van Top Op, Klokhuis en het School-TV Weekjournaal. Bas Westerweel was ambassadeur van de Nederlandse Hartstichting en hij had 4 kinderen. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Roger Meesters.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
9: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Anna May in de matinee. Altijd een goed idee, hè? Wacht op mij en direct als eerste plaat na 3 uur. Cool without you. Goedemiddag, RTV Paagse presenteert jouw hits, jouw nieuws. Tot 4 uur ben ik nog bij je met straks Aha als zaterdagmiddagplaat. I've been losing you komt eraan, ook nog de 20 minuten hits. En dit is Dan.
1: Roger Meester.
2: Jouw hits, jouw nieuws. RTV.

0: Vorige week zaterdag zei ik ook nog tegen je, deze plaat hier van Alex Rom komt zo bekend voor. Ik kan hem niet plaatsen, maar ik vind het een hele goede plaat. Alex Rom, een Fever Dream. Het is tijd voor de gouden ouwe. We gaan terug naar de jaren 80 met Aha. Niet de meest bekende plaat van ze, maar wel een lekkere. I've Been Losing You.
1: De zaterdagmiddagplaat.

0: Bezen blijft leuk. Donnie en Nief Berendsen.
1: Roger Meesters.
0: Die blijft ook leuk. Nachtelang. En daarvoor aha. Nou, niet eens een keer van... Nee, niet eens een keer... Take on me. Maar I've been losing you. Hij was lekker om terug te horen. Het is tijd voor zometeen de 20 minuten hits met Robert Miles. Ik zie Anouk staan en ook nog The Bauza. Maar eerst nog Samber.
1: Meesters, middag, matinee.

0: Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Op de kermis in Purmerend is de politie gisteravond aangevallen door tientallen jongeren nadat agenten een vechtpartij tussen jongeren hadden beëindigd. Een dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En presentator en radiomaker Bas Westerweel is overleden in zijn slaap in zijn appartement in Enschede en zou vandaag 63 jaar zijn geworden. Het weer overwegend bewolkt met ook af en toe zon, maar ook enkele buien. Later klaart het in het westen op en daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
1: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzel.

De 20 minuten hits op een rij non-stop en breuzevrij wordt prachtig afgesloten met Davina Michel. And I won't let go. Daarvoor nog de Counting Crows en Vanessa Carlton, Jordan Years and Years, The Bauza, Anouk en Robert Miles. En straks veel plezier met de Parks op zaterdag. Om 6 uur, Kim en Erik in Sterrenjaar. En morgen ben ik er weer. Hè. Even kijken, wanneer moet ik weer present zijn? Oh ja, even naar tweeën. Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy kine. Dat is gewoon leuk.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
8: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. De groep hing een grote vlag aan de eerste verdieping van de toren om aandacht te vragen voor de Nakba in 1948, de verdrijving van de Palestijnen. Volgens de Franse politie gaat het om het zonder toestemming betreden van een beschermd gebouw en het in gevaar brengen van anderen. De activisten zouden nu nog vastzitten. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. In Den Haag liepen zo'n 200 mensen vanaf het Malieveld door de stad, terwijl er ook tegenacties zichtbaar waren. In Nijmegen gingen ook groepen de straat op, soms juist met een tegengeluid voor vluchtelingen. In Groningen bleef het aantal deelnemers beperkt tot een kleine groep. In Leeuwarden waren er enkele tientallen mensen op de been. Het dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Vooral in de afgelegen provincie Ituri zijn veel besmettingen vastgesteld. Volgens gezondheidsdiensten zijn er mogelijk nog honderden mensen besmet geraakt. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. De WHO stuurt nu extra hulpgoederen en medisch materiaal naar het getroffen gebied in Congo. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. De demonstranten hoopten de Indiase premier Modi rechtstreeks aan te spreken tijdens zijn bezoek. Maar toen zijn stoet via een andere ingang bleek te zijn gereden, ontstond er teleurstelling en geroep om aandacht. De moeder van Insia zegt dat het belangrijkste is dat de zaak na 10 jaar toch wordt besproken op hoog niveau. Haar dochter werd destijds door haar ex-man naar India ontvoerd. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio.
10: Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
12: Kom binnen.
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekrade, zei je?
0: EchoCKMAFT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulstedig Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationaal gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
4: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

Ik had eigenlijk met de celebration moeten beginnen van Cool and the Gang. Op deze 16e mei 2026, fijn dat je luistert. Saturday Dance op jouw radio van 4 tot 6. Het wordt in de gaten een heel andere stem weer. En a celebration had ik willen draaien. Natuurlijk een feestje om even het programma van Arno weer over te nemen. En dat ga ik zeker doen tot de klok van 6 uur. En je kunt gewoon lekker blijven luisteren op de hele zaterdagavond en de hele week 24 uur per dag hier bij RTV Parksnat.

Joe Jackson, I'm gonna gotcha. Je hebt misschien in de gaten, Arno, even een dagje vrij, een avondje vrij, even lekker afschakelen. En ik mag dan een programma doen. Je kunt me eigenlijk niet blijer maken. Odyssey of Odyssey, hoorde je nog voorbij komen. Going back to my roots. Cool in the gang, stepping out. Hebben we het over gehad, Joe Jackson, I'm gonna gotcha. En dit zijn ook ontzettend mooie plaatjes. Om even te draaien, ook als speciaal bezoek, ik heb het beloven niemand. En als je een programma overneemt, ver wil je dan Irma Franklin draaien. And Peace of My Heart. Nou, bij deze.

0: Als je hebt hem al meteen. Ze hebben hem meteen. Vera is speciaal voor jou. Ik mocht je naam door noemen. Erma Franklin was in the piece of my heart.
1: Station van jou. Jouw nieuws.
2: Jouw hits, jouw nieuws. FNB Bandstad.
0: Heb je nou zoiets van, nou, ik wil me even bemoeien met het programma? Nou, dat kan. Ga even naar de site www.fnbbandstad.nl. Rechtsboven het icoontje WhatsApp. Stuur me even een berichtje. Een verzoekje. Of wat je kwijt wil. Maakt niet uit. Hier is Fatback. And backstroking.

Dat was natuurlijk wel een beetje gelijk. Een Fatback en Backstroking uit 1980. Bill Fatback Curtis heeft de band opgericht. Volgens mij in 1970 al. En ze treden nog steeds op, dus het gaat zo goed. En het is ook een hele, hele, hele goede plaat. Frank Kinney op je radio, hier bij RTV Parkstad Groovy.

Als hij heeft eigenlijk maar 3 hitjes gehad. Zoals deze Groovy Fern Kinney. Fern Kinney Lewis, zo heet ze eigenlijk. En 1 jaar 70 is ze doorgebroken met deze plaat. Heeft ze nog een Fern gemaakt en Sweet Music, dat is er 1982. Goed, een beetje inside information kan geen kwaad, hè? Funkadelic. And not just knee deep. Maar we blijven 1 jaar 70.

0: jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondelverde. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In de Eiffeltoren in Parijs zijn 6 mensen aangehouden omdat ze daar een Palestijnse vlag hadden opgehangen. De actie werd opgeëist door activisten van Extinction Rebellion. In verschillende steden in Nederland is vandaag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, onder meer tegen de asielopvang en de bezuinigingen in de zorg. Een dodental door een ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot zeker 80, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Voor de zeldzame Bunibogio-variant van het virus bestaat nog geen goedgekeurd vaccin. En voor Paleis Huis ten Bosch hebben zo'n 50 mensen gedemonstreerd voor de terugkeer van het ontvoerde meisje Insia. Het weer overwegend bewolkt met af en toe zon, maar ook enkele buien. In het westen klaart het op, daar wordt het dan aardig droog. Het is 12 tot 14 graden bij een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.
4: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
6: RTV Parkstad.
4: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en preuzelvrij.

0: Vans the Gap Band en Outstanding. We hebben van die hitjes, Oops, Upside Your Head, dan noem ze allemaal maar op. Het is eigenlijk muziek weer uit mijn tijd. We gaan het niet over leeftijd hebben, dus... Kijk even op de app, er zijn een twee, drietal appjes zijn er binnengekomen. Die gaan we straks eventjes behandelen natuurlijk.
1: Dit is RTV Parkstad.
0: Dat is natuurlijk leuk als je even met het programma meedoet. Tot 6 uur, Saddle Dance hier op je radio. Al nog eens even ertussenuit. En ik mag het programma lekker overnemen. Glenn Jones, I'm Somebody.

Het was natuurlijk met Glenn Jones. Op een gegeven moment probeerde hij wat plaatjes te maken. Dat heeft hij ook wel gedaan. Niet zo heel veel, ook niet zo'n hele grote hits. Maar dit was wel eentje. I'm Somebody. Ook veel geproduceerd.

En als we praten over een golden oldie, oftewel een oudje, dan is het deze wel. Grandmaster Flash en The Furious Five. En ze hebben voor jullie allemaal thuis op deze zaterdagavond een berichtje, The Message.

Grandmaster Flash, the Freebies Vibe, and the message. It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how. Een van de berichtjes wat ik binnen heb gekregen is van Sandy. Ja. Ze is uit de relatie al 4 maanden vanwege een hernia. Zij hebben een plaatje aangevraagd. En ze wilde groetjes doen aan alle collega's van de nachtdienst Schuttershof en Brunsen. Ja, dat doen we niet moeilijk. En de vraag is ook nog, mag ik een liedje aanvragen? De Commodores. Een night shift. Ja, dat natuurlijk in combinatie met de nachtdienst. Ja. Ik heb het zijn die, hè.

Ook erin volgens de Commodores, de Night Shift. Dat is een guy en her. Maar kijk even op de tijd. We hebben nog tijd voor één plaatje in het eerste uur. Maar daar komen we nog een uurtje terug.

En blijf gewoon lekker luisteren op deze zaterdagavond. Na 6 uur is het tijd voor Saturday. En nu luister je naar Saturday Dance. Hier is Instant Funk. And I've got my mind made up.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mindy Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
2: RTV Parkstad.
0: Jouw hits.
2: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De Maledivische militair nam deel aan de zoektocht naar 4 omgekomen Italiaanse duikers. Die groep deed daar onderzoek op zo'n 50 meter diepte toen het misging. 1 lichaam was al geborgen, naar de andere 3 wordt nog gezocht. Wat er precies in de grot gebeurd is, is nog altijd onduidelijk. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben de Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Bij het dier is de tracker geïdentificeerd die was aangebracht, waarmee is bevestigd dat het inderdaad om Timmy gaat. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. Volgens de FNV dreigen werknemers steeds meer de dupe te worden van de ruimere openingstijden in winkels. De huidige wet bepaalt nog vaste openingstijden met ruimte voor gemeenten om daarvan af te wijken. Eerder strandde een poging van supermarkten om die regels te omzeilen nog bij de rechter. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In steden als Den Haag, Utrecht en Den Bosch gingen honderden mensen de straat op, maar er waren ook tegendemonstraties. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn 2 mensen aangehouden. Op sommige plekken werd ook met vlaggen en leuzen actie gevoerd, maar de meeste protesten verliepen rustig. De politie vond ze vrij beheersbaar. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
0: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste beat tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Oh, yeah.

We hebben weer een tweede uur afgetrapt. En Kashifa zit een Lover Turn Me On. En je hoort nog voorbij komen. The Moments in Soul. JT and the Big Family. Wat de kenner onder ons, je hebben wel links en rechts wat sampletjes gehoord in die plaat. Lekker luisteren blijven tot de klok van 6 uur. En zes, na 6 uur is het tijd voor Sellerier. Kim en Erik op je radio hier bij RTV Parkstad. Must be the music. Must be the music. Een drietal appjes hebben we binnengekregen. Jos ook. Jos stuurde. Kun je King B even draaien? Nou, even draaien. We draaien hem gewoon. Must be the music. Must be the music.

is eigenlijk gewoon een 90s plaatje. King B and Must Be the Music. Een hele starke dance act die op een gegeven moment een plaatje ging maken met DJ Alistair Fresh. Een BC Boy. En had je nog Back by Dope Demand en Cold Slammin. Fijn dat je luistert hier op deze zaterdagavond naar het programma Settle Dance. Oh no, hey, we hebben een avondje vrij. Zodoende hoor je een andere stem. LBC Crew, beware.

En dat tot uur achtereen volgens de RBC Show. Met onderdeel van Snoop Dogg en Beware of My Crew.

0: Een lekkere geur is essentieel.
1: Maar wat is jouw favoriete geur?
0: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
1: tot Michael Kors.
0: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een reddingsoperatie op de Malediven is een duiker omgekomen die hielp zoeken naar overleden Italiaanse grotduikers. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Vakbond FNV waarschuwt dat het weekend, vrije avonden en feestdagen onder druk staan door de plannen rond de winkeltijdenwet. De bond roept het kabinet op om daar niet aan te tornen. En in een aantal Nederlandse steden is vanmiddag gedemonstreerd onder de naam Nationaal Protest, vooral tegen asielopvang en bezuinigingen op de zorg. In Nijmegen werd de sfeer grimmiger, daar zijn twee mensen aangehouden. Het weer bewolkt met alleen in het oosten af en toe een bui en komende nacht met name in het westen. Het is 's nachts zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
11: RTV Parkstad.
12: Via 89.2 FM en RTV Parkstad.nl.
13: RTV Parkstad.
12: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Als ook weer zo'n plaatjes die draait op een feestje, dan, dan zijn er altijd wel mensen die even een dansje maken. Lil Collins en Think About It. Tot 6 uur is dit Saturday Dance. Fijn dat je luistert.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.
0: Dan natuurlijk is je hele zaterdagavond ingevuld. Want na 6 is het tijd voor Saturday Jack, yeah, Cam en Erik op je radio. Hier bij RTV Parkstad. Dus laat je radio maar gewoon aanstaan. Blijf lekker luisteren, 24 uur per dag. En niet alleen radio, maar ook tv, dat moet je ook eens bekijken. Narada, Michael Walden en Divine Emotions.

Rademacher Walden en Divine Emotions. Hij maakte niet alleen mooie platen, maar hij deed ook soundtracks die hij produceerde. Beverly Hills Cop hoor je ook nog wel eens een soundtrack van. Wat is dat nou? Rademacher Walden. License to Kill the Bodyguard, noem ze allemaal maar op. Maar ja, fijn met je backside informatie op de zaterdagavond, kan helemaal geen kwaad. Wat natuurlijk ook niet kwaad kan, is een plaat van Prince. En je hoort natuurlijk ook bij Arno in het programma af en toe eens wat plaatjes van Prince voorbij komen. Dus we passen ons gewoon even aan.

0: In ieder geval al onbekend. And the Beat Goes On. Dat is wel de grootste hit van de Whispers. En dit was In The Raw. Ik ga in ieder geval met een gerust hart het stokje overgeven aan Kim en Erik. Verder jij op je radio hier bij RTW Parkstad. En ik heb gehoord in de wandelgangen dat het hemels gaat worden.
1: Extra, extra!
0: Heel veel plezier, zometeen. En Arno zal de volgende week wel weer zijn. Zo niet, neem ik het graag weer over.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Vulsterdich Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hits.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Volgens Duitse media ontplofte het vliegtuigje in de lucht en de brokstukken kwamen op en tussen de huizen terecht. Er zijn op de grond geen gewonden gevallen. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De geschrokken omwonenden zijn opgevangen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook vanmorgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Dat hebben Deense en Duitse autoriteiten bevestigd. Het dier werd eerder deze maand nog met succes naar open zee geleid doordat private investeerders de kosten betaalden. Toch is de walvis daarna overleden en aangespoeld bij Denemarken. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
7: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in 1 keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste

0: is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43. Kim en...
1: Ja, we zijn weer zaterdagavond hier in TV Parkstad.
2: Ja, zeker wel. Zaterdag is het leukste begin van je zaterdagavond. In ieder geval, Saturday.
1: Absoluut. En wij zijn er weer.
2: Tot 8 uur.
1: Of je wilt of niet. We gaan eventjes een kleine 26 jaar terug in de tijd. Ja, dit blijft een van mijn meest favoriete dance tracks ever.
2: Leuk hoor.
1: De speler, featuring Sophie Alice Baxter. Ja, die kennen we ondertussen wel.
2: Sophie Alice Baxter.
1: Groove Jet, If This Ain't Love.
2: Leuk om deze weer eens te horen.
1: Wil je erbij zijn vanavond? Dat kan. Ga even naar rtvparkstad.nl. Rechtsonder staat zo'n WhatsApp-knop. Kun je lekker mee appen in de studio.
2: Laat even weten dat je erbij bent. Vinden we gezellig inderdaad.

0: Beste einde, ja. De trommeltjes. Ah, bongo's zijn het eigenlijk, ja. Hè? Ah, bongo's. En nou even heel snel, ja. Die, ja. Oh, hoppa. Lekker. Wel lekker is dat.
1: Goed begin is het halve werk.
0: Ja, goed einde ook trouwens. Ja, ah, wat mooi dit. Ja, zaterdagavond. We zijn er weer. Oh, ik zie dat Maurice checkt even in. Goedenavond, hey, Maurice, leuk dat je erbij bent. En ja, wij zijn lekker weer hier lekker warm in de studio. Oh, ja, buiten is het koud trouwens.
1: Ja, het is heel fris buiten. Maar Ferdy heeft al flink lekker voor ons voorverwarmd.
0: Ja, die dacht ook, weet je. Ik warm het even lekker op.
1: Ja, want Erik, je houdt al van een temperatuurtje van een graad of 4,25. Dus standje Curaçao
0: ik
1: is
0: de palmbomen.
1: Actief. Oh ja.
0: Ja, jij hebt een reisje al geboekt in Ibiza. Dus,
1: ik heb het reisje geboekt, ja. Nou, ik zag Ibiza. Trouwens dat die jongens van Treasure, die traden op Curaçao. Dat zag er ook niet verkeerd uit.
0: Nee.
1: Nee, er was een tribute festival op Curaçao georganiseerd. Queen Must Go On was erbij. Die tribute band van Dua Lipa. Donna's Hot Stuff was erbij. En Treasure mocht ook ingevlogen worden naar
0: Wat
1: Curaçao.
0: Erg, hè?
1: Vervelend is dat, hè?
0: Ja, dan moet je erop treden. Oh, naar de zon toe.
1: Inderdaad, naar het zand en de cocktails en zo. Oh, man.
0: Ja, maar tegenwoordig betaal je daar geen kapitaaltje voor, hè? Volgens mij hypotheekje verhogen is niks.
1: Ja, inderdaad. Ja, het zijn wel dure hobby's. Dat klopt inderdaad, ja. Hoe was je week?
0: Ik heb nog wat gewerkt, maar ja, goed, de donderdag natuurlijk vrij, was hemelvaartsdag.
1: Ja. En gisteren had je een brugdag?
0: Gisteren had ik een thuiswerkdag.
1: Oh.
0: Ja, dat kan ook wel een keer.
1: Ja, tuurlijk.
0: Want de collega's in Barneveld, die hebben een paar sleutelhouders. Alle vier waren ze vrij. Dus ze hebben het token maar dichtgegooid.
1: Okay.
0: Ga maar thuiswerken.
1: Ja, kan ook.
0: En goed, wij zitten natuurlijk in Elslo. Maar ja, we communiceren natuurlijk wel met heel veel met Barneveld. En ik kan natuurlijk heel veel thuis doen. Dat is wel fijn. Ja, dat is wel fijn. En jouw weekje?
1: Ja, nee, dat was ook een korte week. Ik heb vanaf woensdag vrij gehad. Dus ik moet zeggen, elk vrij moment dat ik had, ben ik bezig geweest met Michael Jackson.
0: Ja, jouw kop is alleen maar Michael volgens mij.
1: Ja, ja.
0: Ik heb een Michael dingetje gezien.
1: Ja, ik ben echt heel erg op zoek naar de waarheid. Ik wil de waarheid boven tafel krijgen. Ja, ik wil gewoon weten hoe het echt zit.
0: Mooi programma
1: was dat. Ja, dus ik heb heel veel filmpjes bekeken, heel veel documentaires en dingen. Ik heb vanmiddag ook Moonwalker opgezet. Hele slechte film die Michael Jackson zelf gemaakt heeft trouwens. Maar ik dacht, die moet ik ook kijken. Dus ik zit echt in een Michael-bubbel. Helemaal geen vervelende bubbel om in te zitten.
0: Nee, daar gaan we het zo nog even over hebben. Want er waren een paar dingen waar je achterkom was. Dus ik dacht, die link wil ik even van je hebben.
1: Delen. Ja, absoluut.
0: Maar voordat het weer een podcast wordt, ik denk, ga eventjes een plaatje draaien.
1: Oh ja, hoort erbij.
0: Het was weer een last minute platenlijstje vullen van mij. Maar het maakt helemaal niet uit.
1: Nee, we komen er samen wel uit hoor.
0: De keuze is reuze, lieve mensen. Kelly Clarkson.
1: Kelly Clarkson.
0: My Life, Woodstock.

0: één keer dan. Ah, die was lach. Die was even te zacht. Kom op.
1: Rock and roll.
0: Ja, dankjewel Gerard. Ja, dit was even lekker. Oh.
2: Kelly Clarkson.
0: Kelly Clarkson, toet toet. En jouw wederhelft hebt heerlijk, die Kelly zeg.
2: Ja.
0: Krijg zin om weer gitaar te gaan spelen.
2: Oh, nou, oké.
0: Okay. Nou ja, is het luchtgitaar, Joep, of is het echt gitaar? Is het echt met zo'n versterker en kabeltje en als je hem inprikt, dat? Ja. Dat idee? Oh, leuk. Vind de hond leuk. Ik zie Jekyll rondrennen. Nee, alsjeblieft niet. Ja, dat, ja. Weg. Ja, nou, ik kan het niet.
2: Nee, over dit Clarkson is gesproken. Je zat even te kijken naar Max, hè?
0: Ja, nou, op dit moment is dus de 24 uur van de Nürnbergring aan de gang. En Verstappen rijdt mee. En ik zei net al tegen jou, ik vind het zo gaaf dat Max stapt gewoon daar zijn auto in. En zegt gewoon een dikke vinger naar de F1. Van als je me een kakauto geeft, rijd ik ook gewoon kak. Ik stap hier gewoon in deze Mercedes. En ik rijd ze allemaal eruit. En het commentaar van de Duitse commentator is echt geweldig. Ik bedoel, die klassen bestaan heel lang. Er zijn hele goede toppers in die klasse die al jarenlang goed rijden. En dan komt Max even aan.
2: Hij staat
0: net een dingetje hier, even kijken. Het is 7 voor 6 was dat. Max rijdt gewoon eventjes, haalt gewoon even 3 man in. Hij staat nou weer derde.
2: Ja,
0: gewoon alsof het niks is, weet je dat? En als je die fans ziet rijden, dan denk ik, sommigen doen nog redelijk relaxed met de auto's.
2: Ja.
0: Max vliegt gewoon overheen.
2: Ja,
0: die weet gewoon, die Formule 1 auto's die breken gewoon. Dat kan me wat hebben.
2: Ja.
0: Hey, briljant hoe die dat doet, hoor.
2: Ja, goed is dat.
0: En ik ben echt, je weet het zelf, ik ben geen echte de autosportliefhebber. Absoluut niet. Maar ik vind het wel briljant wat hij doet.
2: Ja, is ook goed om te zien.
0: Zo van, even, kijk, zo kan het, jongens. Ja. Ik weet niet wat jullie al die jaren gedaan hebben, maar zo kan het ook.
2: Ja.
0: En de komende 5 jaar succes. Want als de Formule 1 niet lukt, ga ik gewoon hier gaan rijden.
2: Ja.
0: Dus ja, dat.
2: Dikke vinger.
0: Ik vind het echt helemaal te gek.
2: Ja, is goed, hè.
0: Even kijken, wat zegt Joep? Even kijken. Hij ligt op 1. Hij rijdt als een tierenlier. Oh, hij rijdt. Oh, hij zit op 1. Oké. Okay. Ja, inderdaad. Hij zegt inderdaad, Max doet de dingen die niemand voor mogelijk houdt daar. Nee, dat is er gewoon zo, wat ik zeg.
2: En hij heeft heel veel fans.
0: Voor hem rijdt hij gewoon in een Hummer. Dat ding dat kan 10.000 keer meer hebben dan die Formule 1 bakjes. Die breken gewoon af als je er tegenaan kijkt of pist of wat dan ook. Maar dit, het is echt gaaf om te zien. Echt gaaf om te zien. Dus ja, ik vind niet, het duurt nog wel eventjes. Dus we gaan straks even kijken hoe lang je volhoudt.
2: Ze hebben 24 uur te gaan, hè, met 3 man in een team.
0: Heerlijk dit. Heerlijk. En ik wou nog even een shout-out brengen naar de Tamoil.
2: Naar de Tamoil
0: tankstation in Heerlen, de Kissel.
2: Ja, supergezellig.
0: Want vorige week moest ik draaien.
2: Ja.
0: En ik moest even snel tanken. En ik kom eraan. En ik hoor jou gewoon keihard door de speakers staan. Gewoon, ik zat te tanken. Kijk, yes! Dus ik loop zo quasi binnen. Ik vertalen. Ik zeg, goeie zender heb je opstaan. Ja, echt. Ze draaien leuke muziek. Ik zeg, ja, komt er net vandaan. Ja. Oh, wat leuk! En ik dacht, mooi, dit. Lekker lachen.
2: Nou, kreeg ze ineens een uur Michael Jackson in de gespitst.
0: Ja, maar ja, goed. Het is altijd leuk om te horen als mensen het leuk vinden wat wij uitkiezen. Want ja, met alle respect, we kiezen gewoon wat uit.
2: Ja,
0: we draaien gewoon plaatjes.
2: Het wordt wel gewaardeerd.
0: Ja, gelukkig wel. Anders dan waren we lang eraf geweest.
2: Ja, tuurlijk.
0: Even kijken wat zegt Henry zegt hier. Nou, in nachtrijden, ik zou me twee van die poepjes zo, die emoticons. Ja, ik kan me iets bij voorstellen, Henry. Met heel veel snelheid en dan s'nachts gewoon rijden.
2: Ja.
0: Eén voordeel is gewoon, je hebt nergens van die bouwstellen.
2: Nee.
0: Want dat doen ze niet aan. En het is toch in Duitsland.
2: Is het enige deel van Duitsland waar geen bouwstellen te vinden is.
0: Het kan toch. Je kunt gewoon keihard gewoon voluit gaan en geen bouwstellen tegenkomen.
2: Nee, dat kan nergens. Dat is nergens anders voor.
0: Gelukkig, filmpjes wilt zien, moet je even de crashjes bekijken, de Nürnbergring.
2: Oh.
0: Leuk. It's Creed Higher.

0: Ja, dat hoor je goed op de radio. Echt keiharde gitaar. Creed en Higher hier op RTV Parkstad. En waarom? Omdat het hier wel nog kan.
1: Ja, je kan.
0: Ja, en wij hebben wel een FM-licentie. Ja. King draait het constant, maar die hebben geen FM-licentie.
1: Jammer, joh.
0: Ja, dat is een beetje jammer dit. En ik blijf erbij. Als er een kroeg nog in Heerlen ergens is, in Parkstad, die denkt van, weet je, ik zou nog best van een keer in de avondje gewoon echt allround willen horen. En dan is ook gewoon dit.
1: Ja.
0: Bel me op, app me. Want Kim en ik komen langs. Wij en dan gaan wij gewoon eens even een echte playlistje bij elkaar gooien.
1: Ja, hebben ze en dan wordt het, niet meer gehoord.
0: En dan wordt het gewoon weer eens een keer een avondje
1: ouderwets
0: zoals,
1: gezellig.
0: Inderdaad, ouderwets gezellig. En ik zeg niet dat het nou niet gezellig is groegen, maar ik zie nog veel te veel. En dat is gewoon mijn stoorfactortje. Bijna allemaal dezelfde playlisten.
1: Ja.
0: Ik hoor bijna overal altijd dezelfde muziek.
1: Yep.
0: Dit soort dingetjes tussendoor, als ik het aanvraag, staan ze maar aan te kijken als een pannenkoek. Die heb ik thuis op cd. Of op LP. Ja, die staat op Spotify. Pannenkoek, dus je kunt het gewoon draaien. Ja, maar dat is te hard voor je. Dat snappen ze niet. Dat weet jij helemaal niet, want je draait het nooit.
1: Precies.
0: Iedereen gaat gewoon altijd op safe. Terwijl er gewoon zoveel goede platen zijn die wij vroeger gewoon... Ja, in het verleden niet, maar waar we kwamen, draait het gewoon tussendoor. Daar kennen we nog van.
1: En het werkte.
0: En het werkte.
1: Ja.
0: En we zijn er toen straks nog. Er zijn op dit moment... Want je had over Michael Jackson en hoeveel hij gedaan heeft. En ook Janet en noem maar op. Op dit moment zijn er heel veel goede artiesten. En Olivia Rodrigo bijvoorbeeld. Olivia Dean. Olivia Dean, daar had het over. Echt wel. Goede stem, goede platen.
1: En volgend jaar kennen we er al.
0: En volgend jaar is ze weg. Dan denk ik, jezus, wat is... En het is met heel veel artiesten. Hè? Ik bedoel, Paloma Faith draaide ik vorige week nog een supergoede plaat van. Daarna had ik nooit meer eens iets voor gehoord. Ik vind het, het is echt het Spotify-ding. We moeten er snel in, moeten snel onze klikjes halen.
1: Ja.
0: Snel onze streams halen.
1: Ja,
0: en we moeten vooral niet zorgen dat het te saai wordt voor mensen. Dat ze te lang naar een artiest gaan luisteren. Dan denk ik, jongens, kom op, waar zijn al die verzamelcd's van vroeger naartoe?
1: Ja.
0: Want daar draaien wij eigenlijk altijd de playlist van, van dat soort bands.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, dat zal wel erbij liggen.
1: Ligt niet aan jou, of het ligt aan ons allebei.
0: Ja, nee, ja, ik denk dat we alle twee die tik wel hebben. Dat is zeker een dingetje.
1: Ah, Xander is er ook bij.
0: Xander is er ook bij. Even kijken. Goedenavond, even kijken. Kim, doe jij tegenwoordig de styling van de schoenenwinkel Ziens in Heerlen? De hele wand vol met Adidas sneakers.
1: Oh, dan moet ik daar.
0: Oh, wat vet. Ja.
1: Oh, shit.
0: Dat is jammer dat je het zegt, Sander. Want die winkel krijgt geen rust meer nou. Nee. Kim gaat er langs. Die kleur kan niet langs die. Dat is een andere serie. Dan moet daar. En voor de mensen die Kim niet volgen op... Voor de mensen die Kim niet volgen op Insta, doe het eventjes. Want Kim had in de story even de kast gedeeld met allemaal Adidasjes.
1: Ja.
0: Er zijn heel veel streepjes, kan ik je vertellen.
1: Ik ben vorig jaar begonnen, eind mei, omdat ik een meisje zag lopen met die schoenen. En toen zei ik, oh, waar zijn die van? Dit en dat, dus en zo. Intussen zit ik op 13 paar.
0: Ja, andere mensen doen postzegels verzamelen.
1: Ja,
0: ik doe Adidas schoenen.
1: Ik doe er niemand mee kwaad.
0: Nee, zeker niet. Ja, nou goed, ik weet niet of Joep plaats genoeg heeft nog. Maar volgens mij heb je een privékas Adidas.
1: Ja, precies.
0: Er zit
1: ja,
0: gewoon een code op, daar komt niemand in. Gewoon dat. wat Joep met zijn dingetjes heeft, dat heb jij gewoon met de schoenen.
1: Ja, precies.
0: En alleen jij doet ze wel nog aan.
1: Dus, ik doe ze wel aan.
0: Vandaag is het zwart met dit. Nou, dat is helemaal mooi, toch?
1: Ja, superleuk.
0: Maar leuk dat je luistert, Sander. Ja, altijd, altijd lachen. Dus als je Kim begint met voor iets aan ziet staan, weet je... Er wordt gewoon even wat foto's gemaakt voor of eigen inspiratie...
1: Ja.
0: Of om een berichtje te sturen. Zouden we niet doen op die manier.
1: Ja.
0: Maar goed. Roger appt. Oh, shit. Ik heb net een paar Puma's gekocht. Is ook trouwens goed. Is ook goed.
1: Ja,
0: ik was altijd vroeger team Puma's. Maar ik moet wel zeggen, die drie streepjes zitten best goed.
1: Ja.
0: En nee, we worden niet betaald. En nee, we hebben geen sponsordeal.
1: Nee, daarover gesproken. Dat moet ik misschien wel eens gaan regelen of zo.
0: Dus als iemand bij Adidas of bij een ander merk kent... vooral Adidas.
1: Ja, doe maar appen.
0: Doe maar even appen. Ja, lijkt me een heel goed idee. Even terug naar die goede muziek in de kroeg van toen.
1: Ja,
0: en op de, ook op de radio. We gaan even terug naar Nederland. Ja. De Urban Dance Court.
1: Niet de Urban Cookie Collective, nee, de Urban Dance Court.
0: Deeper Shade of Soul. Inspiratie voor Rage Against the Machine, onder andere deze band.
1: Ja,

0: Ja, ik ben er steeds aan wachten op die appjes van de kroegen die zeggen... ja, ik wil dit ook wel een keer een avondje. Lijkt me leuk. Kom maar. Ik zou het zo graag een keer willen doen. Lijkt me heel leuk.
1: Ik heb connecties, hoor.
0: Ja, dat weet ik. Daar ben ik kon een keertje, denk ik, gebruik van maken.
1: Ik denk dat de nieuwe tapperij wel een goed idee is.
0: Geen idee.
1: Ja, naast Tess. Tess zelf trouwens ook wel.
0: Ik wou net zeggen, ja. Ik ben Tess volgens mij. Ik weet het niet. Ja. Moet er een keertje uitgaan.
1: Dan doen we gewoon een kroeghop. En dan gaan we een uurtje daar, een uurtje daar. En dan weer terug. En dan
0: Ja, dat kan. Sander stuurt trouwens dat we hebben hem aangestoken met de plaat van de Chemical Brothers van een paar weken geleden. Oh, die was ook lekker. Ja. Die was lekker, ja.
1: Van de film Apex.
0: Oh, Apex, heb je hem gezien of
1: niet? Ik heb hem gezien. Ja, toen jij vorige week aan het draaien was, heb ik hem gezien.
0: Ja,
1: goeie film, geen spoilers, maar goeie film.
0: Dus het valt wel een beetje in het rijtje.
1: Ja, ik vond
0: je weer de helft ook leuk?
1: Ja, Joep vond hem ook leuk.
0: Oh, goed zo.
1: Ja, we hebben hem uiteraard weer in twee delen gekeken. Want ja, de ene viel weer in slaap.
0: Om 10 uur in de kleppen dicht. Ja. Dus, dat probleem heb ik
1: nooit. Dat is niet gelogen.
0: Nee, dat is niet gelogen, nee. Ja, altijd wel leuk dit. Ik was dus vorige week aan het draaien. Ja. En de opdracht kwam binnen. Met mijn man wordt 50 en dat is een surprise party.
1: Ja, ze hebt mij. Kim, kun jij draaien op feestjes? Ik zei, nee, dat doe
0: nog
1: ik
0: niet.
1: Ik ken wel iemand.
0: Ja, nou, dat dus. Dus ik denk, oké, surprise party, helemaal leuk. En het was boven bij Schunk. Echt waar. Het is het dak van Heerlen. Geweldig. Ja. En het was echt mooi weer. Dus
1: mijn
0: ik heb een paar vette foto's kunnen maken met die neergaande zon. Helemaal cool daar. Maar Andy, die de apparatuur levert, die zegt... dat was toch een surprise party? Ik zeg, jou zo. Waarom loopt ze dan in een trouwjurk rond? Ik zeg, ja, weet ik veel. Hij zegt, ja, misschien gaat ze, weet ik veel, de vent verrassen... of de gek houden, die heeft het nooit gevraagd, een surprise party. Ik zeg, ja, weet je, ga maar vanuit. En op een gegeven moment zegt hij, maar die staan twee van die hele grote letters... met allemaal dingetjes erin. Ik zeg, ja, en ik weet het niet.
1: Ja, ze hadden gewoon een bruiloft gepland, terwijl niemand het
0: inderdaad
1: wist. Alleen een paar ouders en zo, en dat was het.
0: Niemand van de gasten wist dus ook dat het een bruiloft was. Ja. En het verhaal was dus, die wisten het pas, hoe iedereen daar was... en ze kwamen de trap omlaag met gewoon het complete tenue aan.
1: Ja.
0: En ze zeiden, we hebben een bruiloft. Echt briljant gedaan, dat ook niemand dit gewoon wist.
1: Ja.
0: Want ik kwam Lonneke nog tegen, Lonneke Lene.
1: Ja.
0: Die zei ook, zegt hij... Wist jij dit? Of ik sprak eraan. Ik zeg, wist jij wel dat het een bruiloft was? Nee, zegt ze. Anders had ik wel een jurkje aangetrokken.
1: Ja.
0: Niemand wist het. Ik denk, hoe kun je dit nou nog in 2026 zo geheim houden? Vond ik helemaal briljant.
1: Ja, als je wil dat niemand iets weet, moet je niemand iets zeggen.
0: Nee. Nog briljanter was de playlist.
1: Ja, daar ben ik even doorheen gebladerd inderdaad. Ja,
0: dat was even een dingetje. Ik vind het altijd leuk. Ik vraag altijd de mensen, stuur even een playlistje in Spotify door. Dan krijg ik wat inspiratie. Niet om het te draaien, ik ben geen jukebox, dan moet je een iPad pakken. Maar daar komen soms platen voorbij. En de volgende, die heb ik gewoon echt 3 keer op die avond gedraaid. Het blijft in mijn kop hangen, want hij heeft zo'n lekker melodietje. Het loopt lekker. Het is gewoon één groot feest. Sinds vorige week staat hij constant op mijn For You-page op TikTok.
1: Ja.
0: Ik heb het over Justin de Wild. En de goede man is een volkszanger. En die heeft een plaatje gemaakt, Cheerio. Lieve mensen, het is zaterdagavond.
1: Het kan wel.
0: Ik zeg even stiemong in de boot.
2: Hoppa!
0: Jazeker!
2: Ik geen vogels of fluiten.
0: Daar komt ie!
2: Ik niet

0: Hij staat er niet in de database. Ik kan je vertellen, je gaat hem nog veel vaker horen. Justin de Wild. Cheerio. Het is 25,2 graden hier binnen. Ik zweet me kapot, man. Tijd voor de boodschappen.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Want het oog wil ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: RTV Parkstad.
7: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Boven een woonwijk in een stadje in het Zuid-Duitse Mannheim is vanmorgen een propellervliegtuigje neergestort. De twee inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. De dode walvis die voor de kust van Denemarken is gevonden blijkt na onderzoek inderdaad de bultrug te zijn die bekend stond als Timmy. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

0: alle herrie en drukte even terug naar een beetje relaxe muziek. Brimful Russia in de remake van de Corner Shop.
1: Ja, die hebben ook niks meer al nagedaan, hè?
0: Nee, maar wel blij dat Fatboy Slim even geholpen heeft.
1: 1998, that's a way back.
0: Goed jaar is dat, goed jaar.
1: Heel goed jaar.
0: Dit is RTV Parkstad, gezellig.

0: Spotify-kliks nog helemaal niet belangrijk waren. Kom, schoon de haak, 3 minuten 58. En een briljante riem is dit, hè? Hoe dans je hierop eigenlijk?
1: Geen idee.
0: Nee.
1: Hetzelfde als op Cheerio, denk ik.
0: Nee, denk ik niet. Ooit kregen we zo'n rare clipje dat je kon zien hoe je moest dansen in de clip in de jaren 90. Maar deze? Oh, hij was wel mooi toch, of niet dan? Nou, over Spotify gesproken. Ja. Er is veel ophef. Ik zag ook het icoontje van Spotify. Ik denk, wat is hier nu? Ik ga er niet diep op in.
1: Je hebt Israël, je hebt Gaza, je hebt van alles en nog wat. Je hebt het Eurovisie Songfestival.
0: En nu heb je Spotify-logo. Wat hebben de pannenkoeken nou gedaan? Ze bestaan 20 jaar en dachten, weet je, we gaan dat logoetje vervangen door een groene spiegelbol met daar ons logoetje in. Nou, ze worden keihard afgekraakt.
1: Ja.
0: Iemand zegt al van, diegene die het logo ontworpen heeft, moet ze ook gewoon meteen ontslaan. En ik geef ze groot gelijk. In de tijd van AI had je dit best wel beter kunnen doen.
1: Het is een beetje de Daft Punk versie, vind ik.
0: Ja, maar dan heel slecht. Heel slecht. Het ziet er niet uit.
1: Nee.
0: Gelukkig komt het originele icoontje weer terug. Dus voor iedereen die denkt, wat moet ik hiermee? Je kunt ze of verbergen, je iPhone. Android kan het volgens mij trouwens ook. Of je moet gewoon even wachten.
1: Even wachten.
0: En de eigenaar van Spotify, Andrea Storm, die zegt, ik kan niet begrijpen waarom er nou eens ophef is over het icoontje. Want ja, we bestaan wel 20 jaar. En het is gewoon echt een mijlpaal. En ik, ja, als je een mijlpaal hebt, kun je het beter logo ontwerpen.
1: Ja, zou je zeggen. Heb je die film gezien trouwens?
0: Wat, van Spotify?
1: Ja.
0: Nee, die heb ik niet gezien.
1: Ja, hele vet film. Ik zal zo even opzoeken hoe die heet. Maar hij is echt wel te gek.
0: Maar jij hebt natuurlijk de hele week in Michael Jackson gezeten.
1: Ja.
0: En er kwam toen straks...
1: Even tussendoor, hij heet The Playlist.
0: The Playlist,
1: En hij staat op Netflix.
0: Nou,
1: echt
0: zeg.
1: Een leuke serie is het trouwens. Geen film, maar een serie. Ik heb hem gezien, hij is leuk.
0: Wat, nog een keer?
1: The Playlist. De Playlist.
0: De Playlist.
1: En dat is over het ontstaan van Spotify.
0: Nou, helemaal goed.
1: Het echte verhaal over het ontstaan van Spotify.
0: Toen Napster niet meer kon, ging er Spotify.
1: Ja, maar
0: goed.
1: Zo is het. Daar begint het dus inderdaad mee.
0: Okay.
1: Ja, daar begint het mee.
0: Ik heb het nog niet gezien, kun je nagaan.
1: Ik heb de hele week inderdaad mezelf ondergedompeld in de wereld die Michael Jackson heet. En daar ben ik toch echt dingen tegengekomen van je denkt, meine Güte, hey.
0: Ja, nou, vertel eens eventjes. Want het ging vooral over het hele misbruikverhaal. Ja. Ik denk, dat had jij iets voor gevonden, dat dacht van, hè?
1: Ja.
0: Echt?
1: Nou ja, sowieso zit dat hele stuk natuurlijk niet in de film, hè, want het stopt bij 1988 ergens en dat hele misbruikverhaal is begonnen in 1993. Dat was er ineens, maar hè, we hadden het er straks voor de uitzending even over. Er was nog geen social media, er was nog geen internet, dus alles wat je had was de reguliere media. Hoe is het nou ontstaan? Er was een Michael zat in de auto met zijn bestuurder en ze hadden autopech. En ze werden langs de kant gehaald door een mevrouw met een kindje. Nou, zij raakte daarmee bevriend. Die jongen, dat zoontje, had een vader. Die wilde niks met hem te maken hebben. Totdat die vader er op een gegeven moment achterkwam dat zijn ex-vrouw en zijn zoontje vrienden, bekenden werden van Michael Jackson. En toen had die kerel zoiets van, hé, maar wacht eens even, daar wil ik bij horen. Hij was een filmmaker, hij heeft Man in Tights. Als je die googelt, dan herken je hem misschien wel. Man in Tights gemaakt, volgens mij met Mel Brooks. In ieder geval met een andere bekende acteur. En hij wilde veel meer films gaan maken. En hij was zoiets van, nou weet je, als ik ook een beetje bij Michael Jackson in de buurt kom, dan kan ik daar waarschijnlijk wel wat geld van gaan krijgen, regelen, noem het maar op. Hij is naar Michael gegaan en heeft gezegd, ik wil $2 miljoen om zelf films te gaan produceren. Michael zei, en lachte hem heel hard uit. En dat kwam er natuurlijk niet van. Hij wilde hem nog een beetje tegemoetkomen. En zei van, ja, weet je, als jij screenplays wil maken, geef ik jou 4 keer €350 en dan kun je daarmee je gang gaan.
0: Dollar. Maar,
1: was niet voldoende. Hij is op een gegeven moment heel boos geworden. Heeft een advocaat in de arm genomen en heeft gezegd, die man heeft mijn ex-vrouw en mijn kind ingepikt. Als hij mij niet geeft $2 miljoen wat ik wil hebben, dan ga ik hem gigantisch kapot maken. En

0: was een voorstel rondje in de klas. En die knul stelt zich voor en zij zegt... Die naam die ken ik ergens van, wie is dat? Dat was dus de eerste aanklager van Michael Jackson. Hele verhaal is gelogen.
1: Erg
0: maar wat was er nou in die tijd? Die vader heeft dat verhaal dus naar buiten gebracht. Nog nooit had CNN en andere zenders... nog nooit hadden ze zulke hoge kijkcijfers. Wat betekende dat? Ze wilden dat vasthouden. Dus ze zijn mensen geld gaan bieden om verhalen op te gaan halen. En die verhalen die kwamen maar niet, want die waren er niet. En uiteindelijk zijn ze mensen $100,000, $200,000, $500,000 gaan bieden... om maar verhalen te gaan verzinnen... Nogmaals, er was geen internet, we hadden alleen reguliere media. En zo door die eikel, die zichzelf een paar maanden nadat Michael Jackson is gestorven... zelf van het leven heeft beroofd, is dat allemaal in gang gezet. En zijn er heel veel ouders die geld wilden uit die situatie... die een slaatje wilden slaan uit die situatie waarbij Michael al half veroordeeld werd... terwijl hij niks gedaan heeft. Nou, dat zijn documentaires, daar zit ik een beetje in deze week. En ik wil voor mezelf gewoon de onderste steen bovenhalen.
1: Ja,
0: wat natuurlijk
1: zeker
0: niet lukt. Maar ik zie dingen voorbij komen dat ik echt denk... ze hebben hem moedwillig kapot gemaakt. En doordat er nog geen social media was... hebben we het alleen moeten doen met wat er in de media kwam. En de media heeft ons gewoon echt heel dik vet voorgelogen. En die man echt helemaal kapot
1: ja,
0: gemaakt.
1: Ja, en vergeet niet, de media was toen nog een heel sterk punt. Hè?
0: Ja.
1: Dat wat zij zeiden was waar.
0: Klopt. Ja,
1: en nu
0: klopt.
1: Tegenwoordig wordt... het is veel makkelijker geworden met AI een dingetje na te zoeken. Wat ik ook vooral iedereen zeg, van zoek het maar na, want het zijn feiten dit. Ik bedoel, dit is allemaal na te lezen, dit is geen verzonnen verhaal.
0: Ja.
1: Je kunt dit ook echt nalezen dat dit ook echt waar gebeurd is.
0: Precies, en ik heb dus vanmiddag...
1: En dat wordt gewoon ook niet in die film... wordt niet te laten zien in die film, omdat het inderdaad voor die tijd is, et cetera. Maar dan heb ik wel zoiets van, had dan eventjes een disclaimertje of iets aan het einde gezet... dat dat wel benoemd werd. Want dat wordt, dit is één wat je zei, het was een Hallmark-film.
0: Ja,
1: dit is allemaal een beetje leuk, dit. En het is een supergoeie film. Maar het echte leven wordt niet echt in beeld gebracht.
0: Nee, dus ik ben ook op zoek naar een biografie waar hij aan heeft meegewerkt. Om gewoon ook die verhalen te lezen. Maar het gaat zoveel dieper dan wij allemaal ons kunnen voorstellen. De documentaire die ik op Prime heb gekeken is van 2019. Dus die is relatief recent. Waarin dat meisje met die knul in de klas zat. En die jongen die zei op een gegeven moment, toen hadden ze een les over Michael Jackson. En toen zei de jongen ook van ja, ik geloof niet dat hij ooit iets gedaan heeft, Michael Jackson, terwijl hij jaren eerder nog hem heeft aangeklaagd.
1: En dan denk je,
0: het is zo heftig allemaal.
1: Ja, maar een paar links doorgestuurd. Ik ga er zeker even induiken, want ik vind het wel heel interessant dit. Henry stuurt dat ook. Nooit geweten dit.
0: Nee, en zo zijn er dus nog heel veel meer dingen. Ga naar de film als je hem wil zien, want dit nummer zit er ook in. En het is zo lekker om die muziek te horen, terwijl dat geluid zich zo om je heen sluit. Working Day and Night, Michael Jackson, ik kan uren blijven lullen.

0: is er één van. En je hoort gewoon de mensen om je heen ook gewoon... You got me working, working day, night. Iedereen zit gewoon mee te zingen. Iedereen die het kent, zingt mee. Ja, hij blijft toch wel even in de bioscoop, schijnbaar. Want hoe meer mensen hem zien, hoe meer mensen hem willen zien. Want het is een olievlek. Dus ja, ga alsjeblieft naar de film.
1: Ik ga hem zeker bekijken. En ik ga zeker ook die documentaires van jou bekijken. Want ja, daar ben ik heel erg benieuwd naar.
0: Ik ben nog lang niet klaar. Als je op YouTube gaat kijken,
1: dan
0: zitten zoveel Amerikaanse docus in. En ja...
1: Dat was Michael Jackson dus. Ja. Ik was ook weer in mijn hyperfocus op mijn For You-page... en er kwam er iets voorbij. Net zoals die Cheerio, die lekker mijn kop blijft hangen. Kwam er een plaat voorbij en die heette Angels Above Me. Mm-hmm. Het is een heel catchy tune'tje en dat bleef zo hard in mijn kop hangen... dat ik dacht, waar komt dit in godsnaam vandaan? Nou, de plaat is van Stickfigure en MDB. En MDB is een DJ... En wat ik gevonden heb, is het. Die hadden deze sample gebruikt in een AI-programmaatje. Gewoon even leuk, dit maken, introotje, paar seconden. Dat is geen moment uit zichzelf viral gegaan op TikTok. Zonder dat ze daar iets mee wilden. Ja. Het was gewoon een iets, een opvulling. Dat is zo groot geworden dat. Op geen moment is er toch een track van gemaakt. En die Stickfigure heeft Angel Above Me een paar jaar geleden gemaakt. Was een reggae-plaat, een super chille reggae-plaat. Hij heeft. Dus ze hebben hem nooit gevraagd: van, mag ik de rechten gebruiken?
0: Beetje maar, P. Diddy en de police verhaal.
1: Ja, alleen hierbij was dus het ding. Het is zo ontstaan. En toen zei hij ook van, ik heb die plaat uitgebracht. En ik zie opeens mijn streams omhoog aan de Spotify. Dat deed normaal niks. En nou opeens gaat het allemaal omhoog. Dus ik vond het een beetje moeilijk.
0: Omdat
1: wat gaan we niet meer doen?
0: Zoeken naar het origineel.
1: Ja, precies. Dus hij verdiende er eigenlijk toch wel aan. En hij wilde niet al te moedig gaan doen. Nou, toch hebben ze een overeenkomst gesloten. De plaat is opnieuw ingezongen. Door Dylan Dixon, volgens mij. Dat is een producer in Amerika. Zingt er alleen maar dingen in en heeft zelf geen eigen platen. Maar ik ga die plaat draaien. Hij is van MBD en Stickfigure. Hij heet Angel Above Me. En echt, hij hangt de paar dagen in mijn kop.

0: Stick Figure, MBD, Angel Above Me. En deze plaat is gewoon helemaal niet Spotify waardig. 4 minuten 20.
1: Inderdaad.
0: Ik vond het wel lekker linkje. Maar het is 5 voor 7 en we moeten tot 8 door. Dus we dachten alle twee,
1: ja.
0: Hij moet nog wel een keertje gedraaid worden
1: sure
0: voor 7 uur. Dus nog één keertje, de Justin, de Wild

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
7: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De twee, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die gisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staat waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Ook voor morgen wordt gedreigd met acties. Ook door een groep die zich Kappen met Kolen noemt en eveneens tegen fossiele energie is. Het bedrijfsleven in de haven is de blokkades spuugzat en spreekt over levensgevaarlijke sabotage. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het medicijn wordt voorgeschreven bij zeldzame auto-immuunziekten. In de VS, waar het ook wordt gebruikt, zijn geen sterfgevallen gemeld. De Amerikaanse en Europese medicijntoezichthouders doen onderzoek naar de betrouwbaarheid van het medicijn. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Kim en Erik.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
11: Ah!
9: Of zo?
11: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43. Kim en Erik.
6: Ja, het is tijd voor het hemelse uur, hè, Kim?
7: Ja, we zouden natuurlijk iets kunnen doen met het Eurovisie Songfestival.
6: Nee,
7: maar dat doen we niet.
6: Nee, doen we niet mee. Gaan we geen aandacht aan besteden.
7: Boycotten die op. Dat doen we met het hele land, hè?
6: Ja, absoluut. Dus...
7: aangezien het gisteren hemelvaarsdag was, dacht ik, is het misschien wel leuk om weer eens de hemelse liedjes uit de kast te trekken.
6: Nou, dat is altijd leuk, toch?
7: Daar zitten best wel wat leuke platen in die je eigenlijk veel te weinig hoort. En die dan nu weer een perfect excuus zijn om weer eens te draaien. En op de achtergrond draait hier Max Verstappen weer rondjes.
6: Ja, hij doet het best goed, hè? Hij staat plaats 2 op dit moment.
7: Nou...
6: ze moeten nog maar 20 uurtjes, dus als wij daar klaar zijn, kunnen 20 uur genieten van Max.
7: Ja,
6: ja zeker.
7: Precies. In de tussentijd genieten wij nog een uurtje van muziek, hemelse liedjes. En dat, ja, wat ik zeg, daar zit genoeg in. En dit is Heaven in My Hands van Level 42. Met dat iconische intro waar we nu gewoon glashal doorheen zitten te lullen.
6: Ja, maar niet uit. Daar is het intro voor, toch? Niet dan.
7: Terug naar 1988.

0: Maar nog een keer met Arno en Noah samen naar PLT in Heerlen. Want dat trad Level 42 op. Interview gehad met Mark King. En Noah heeft dat helemaal opgenomen. Superleuk. Nooit meer iets van teruggezien.
1: Ja, dus het is bizar, hè? Ja, normaal zeggen we, gelukkig hebben we de beelden toch. Maar waar die zijn?
0: Ik heb geen idee. Nee. We waren bij Mark King op in zijn kamer. En echt een superleuk interview gehad. Maar het is nooit geëdit, dus ik heb het nooit gezien. Ik weet ook niet of die beelden intussen nog ergens op een stukje staan.
1: We gaan
0: eens zoeken
1: op de servers.
0: Ja, misschien komen we ze ergens nog tegen. Maar hij was in ieder geval zo aardig om toen te zeggen van, goh, heb je kaarten? Maar het was uitverkocht en wij zouden eigenlijk iets anders gaan doen dat weekend. En toen zei hij, weet je, kom gewoon binnen. Geen probleem. We kregen wel dat je op de gastenlijst staat.
1: En dus het is allemaal gebeurd.
0: Ja, waar gebeurt. En Heaven in My Hands, een leuke reden om even te draaien. Hemelvastdag is natuurlijk een christelijke feestdag waarop wordt herdacht dat Jezus Christus opsteeg naar de hemel. En dat feest valt altijd exact 39 dagen na Eerste Paasdag. Het wordt wereldwijd gevierd. En we hebben in ieder geval een vrije dag eraan overgehouden.
1: Dat is best fijn, toch?
0: Ja, zeker wel. We hebben niks meer aan Bevrijdingsdag. Ik geloof dat daar de eerste vrije dag pas in 2045 is. Ja. Het valt altijd in een weekend de komende jaren.
1: Dan heb ik alle tijd van de wereld. Dus.
0: Maar dan vieren we wel 100 jaar vrijheid. Dus dan is het fijn dat het dan in ieder geval een dag is dat iedereen gewoon lekker vrij heeft.
1: Nou,
0: maar,
1: leven we naar uit dan, toch?
0: Dan leven we, inderdaad. Kijken we naar uit. Hey, jij hebt Max ook op speed dial staan, zie ik.
1: Ja, ik zet even die livestream aan. Want het is wel weer interessant. Want ik zeg, de gast staat gewoon weer op nummer play. Oh, 2-2, zo.
0: Ja, ik zie dat Henry ook aan het kijken is. Hij zegt, sorry, ik schakel heen en weer naar jullie en naar Max. Er heeft iemand 10 liter olie verloren op de Nürburgring. Nou, dat
1: kan niet, hè?
0: Een lekkere
1: gelukkig rijden ze hier gewoon op benzine en niet door elektrobakken. Dat
0: scheelt inderdaad wel een hoop. Hè? Een hoop gedoe ook, inderdaad.
1: Als je trouwens de chat aan het bekijken bent op YouTube, heel irritant. Iedereen is 6-7, 6-7 erin knallen. Net de hele tijd. Niet dat ik meelees, maar ik zag het voorbij komen en denk, jongens, hebben jullie geen leven? Oh, dat is waar eenmaal.
0: Is dat weer voorbij, 6-7?
1: Ik weet niet, ik hoor nog wel eens voorbij komen, maar het is niet meer zo trending als dat het was met alles wat 6-7 was. 6-7!
0: Oké.
1: Maar ik blijf daar om.
0: Wat ook niet voorbij is, is muziek uit de jaren 90, want die draaien wij veel. One Night in Heaven, Hemelvastdag, en People. Herinner je het even nog?
1: Ja, toch wel!

0: Heb je wel iets meegekregen van het Eurovisie Songfestival tot nu toe?
1: Nou, ik vond het wel gaaf. Ik volg een paar van die broadcast-kanalen op TikTok. En er stonden een paar gasten gewoon bij. De enige reden waarom ik bij het Songfestival ben en wat ik film... allemaal lampjes, dingetjes, special effects, camera's, dit en dat. En dat vind ik altijd super gaaf van een Songfestival. Ja. Daar is namelijk gewoon de sky limit wat budget betreft. Omdat het zo'n grote productie is.
0: Ja.
1: En daar kan en mag alles ook qua nieuwe technieken. En dat is echt wel gaaf te zien. Want echt kudo's voor al die cameramannen die er rondrennen... en al die mensen die al die dingen moeten neerzetten. Want het is gewoon topsport.
0: Ja.
1: Voor de rest... muziek, ik heb 2 of 3 dingen voorbij zien komen... dat ik echt dacht, nou, dat is weer nog een reden te meer... dat ik niet hoef te kijken. Hashtag freakshow. Het is qua muziek boeit me geen ene moer meer. Want er komt niks fatsoenlijks uit... en het is allemaal best wel politiek beladen. En dan heb ik zoiets van, jongens, weet je... er hoeven niet zoveel lampjes op. Dan kan je gewoon 2, 3 spotjes op gooien. Dan komt de boodschap ook wel over. Dus nee.
0: Ja, en het is natuurlijk jammer. Hè, met dat hele Israël-verhaal. Er is zoveel over te doen en gezegd en te lezen. Het is heel. De mensen die van Israël naar het Eurovisie Songfestival gaan... zijn gewoon mensen zoals jij en ik.
1: Nee, dat is helemaal waar.
0: Dat is gewoon het rotte eraan. En er gebeurt natuurlijk van
1: eigenlijk
0: alles.
1: Eigenlijk is het bizar... punt 1 vind ik het een Eurovisie Songfestival.
0: Ja.
1: Dat ten eerste. Dus,
0: hallo Australië.
1: Ja, dat hou het dan ook gewoon binnen Europa. Maar als je dan andere landen uitnodigt... doe het dan voor de verbintenis van de muziek.
0: Ja.
1: En hou het hele politieke bullshit ding eruit. Maar controleer ook op. Als er iets gebeurt met bepaalde teksten, dingetjes, uitingen... nee, doen we niet. We zijn hier voor de muziek. En het is hetzelfde met wat ik je toen al zei... Peace Through Music van die groep die het altijd deed.
0: Ja.
1: Wereldwijd gewoon, daar neem ik de gitaar op, daar neem ik de zang op... daar neem ik de native instrumenten van Afrika op... en ik maak daar bijvoorbeeld een No Woman No Cry van. Ik noem maar even.
0: Ja.
1: Dat is gewoon verbinden door muziek. En dat zou eigenlijk Eurovisie ook moeten zijn. En dat een wedstrijd dan is, ja, tuurlijk. Maar alles wat er omheen verzonnen is de laatste jaren... maakt het gewoon 1 grote puinbak.
0: Ja, dat
1: dus ik vind het helemaal niet meer interessant.
0: Nee, het is jammer.
1: Ik heb trouwens die 2e filmpje binnen.
0: Oh, fijn.
1: Ja, echt, nou, jouw WhatsApp is echt 1995.
0: Ja, ik weet
1: sneller,
0: wat er gebeurd is. Maar goed, het ging een beetje mis. Gelukkig gaat het niet mis met de muziek. We gaan naar Heaven van Life.
1: Dat is lekker, hè?
2: RTV Parkstad.

0: Lekkere gitaarmuziek van Live. Een van onze favoriete bandjes. Waarvan ik denk, die moeten er nog een keer op Pinkpop komen te staan. Jongens,
1: ja, en dan moeten we er echt bij zijn. Want dan wil ik ze nog wel echt een keertje live zien. En dan hoop ik echt dat ze gewoon al die oude tracks spelen. Want ja, ik zeg het al. Ik hoor ze veel te weinig. Ja. Ook als ik ergens uitga, dit mag er best wel een keertje doorheen.
0: Mag er best een keertje
1: doorheen. Vind ik helemaal leuk.
0: Ja, een beetje gitaarmuziek op zijn tijd. Dus echt helemaal niks mis mee.
1: Nee.
0: We hebben natuurlijk op onze Facebookpagina ook afgelopen week weer een berichtje gezet. Waarin je mee kon denken over plaatjes in het thema Hemelvaartsdag. En dan kwamen wel leuke verzoekjes er binnen.
1: Er kwamen zeker wel leuke verzoekjes binnen. De leukste komt dadelijk.
0: Ja.
1: Maar alles wat de jaren 90 is, het is altijd eigenlijk wel goed.
0: Ja,
1: toch?
0: Zeker wel. Absoluut. Ja. We kregen van Roger een verzoekje. Die zei, ik wil Urban Cookie Collective met Feels Like Heaven wel horen. Ja, dat is van natuurlijk eentje die niet mag ontbreken. Dit is lekker,
1: jongens.
0: Ik krijg meteen een goede zin.
1: Dit is echt een playlist die je nergens anders hoort. Alleen maar je bent echt weer Parkstad tussen 6 en 8 op zaterdagavond. Door niemand anders durft het te draaien. Alleen wij.
0: Nee, dat is
1: wij doen het gewoon.
0: Een kwartje voor de Urban Cookie Collective. We hadden de Urban Dance Squad.
1: Ja.
0: En dit is dan toch de Urban Cookie Collective.
1: Je hebt trouwens geen connectie met Oreos of Oreos?
0: Nee,
1: die
0: klopt.
1: Hadden ze toen heel mooi kunnen vermarkten.
0: Echt
1: toen de tijd.
0: Enorm, maar ja. Veel smaak hebben op die koekjes trouwens.
1: Lekker dit. Oh.

0: draait dit nog.
1: Ja, wij draaien dit nog. Omdat het gewoon een super vrolijk leuk nummer is dit. Dus nogmaals, Urban Cookie Collective, Feels Like Heaven. Maar ja, dat zongen ze 10 keer. Maar ik zei net al tegen jou. We kregen een app. Ik bedoel een andere, zei Roger.
0: Virtual Zone. Ja,
1: die heet Heaven. Ja. En die komt straks ook. Maar we hebben ook nog een Feels Like Heaven. Die komt dadelijk ook nog.
0: Ja,
1: van Fetching Factory. Dus ja, het is best een dingetje. Als je een plaat noemt, een verzoekje doet. En het zit Heaven in.
0: Ja.
1: Dan zorg maar dat je ook de uitvoerende artiest weet. Want anders dan wordt het
0: anders wordt het een beetje lastig. Ja. Nou ja, weet je, in het kader van het Eurovisie Songfestival dan toch een beetje.
1: Ja, toen het nog goed was en toen er nog een muziek ging.
0: Ja.
1: Dit is iconisch geworden.
0: Dit is wel heel goed. En het is hemel en aarde. Dus dat mag zeker van het Cilia.
1: Zeker weten. Uitvaartondernemingen draaien het ook trouwens.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal Veulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege twee ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. Andris Koelberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Bij Barendrecht hebben demonstranten van de groep Geef Tegengas vandaag voor de 8e dag op rij een spoorlijn geblokkeerd die toegang geeft tot de Rotterdamse haven. Het Japanse farmaciebedrijf Kissei heeft artsen gewaarschuwd het medicijn Tavneos niet meer voor te schrijven, nadat er 20 gebruikers mogelijk door gebruik van het medicijn zijn overleden aan ernstige leverproblemen. Het weer bewolkt met buien. Het wordt vannacht zo'n 2 graden in Groningen tot 8 in Zeeland, bij een zwakke tot matige zuidelijke wind. Morgen wordt het grijs met een paar buien en kans op onweer bij een graad of 12. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.
4: RTV Parkstad.
2: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
4: RTV Parkstad.
5: Klein bruggetje naar vorige week. Klein bruggetje naar Hemel en Aarde. Earthsong.
6: Ja, maar hij begint heel stil.
5: Als je dit nou gewoon 5 minuten lang met je koptelefoon ophoudt en luistert, dan hoor je zoveel nieuwe dingen.
6: Dat heb jij gedaan.
5: Michael Jackson. What a-

0: van Hemel en Aarde naar Earth Song.
1: Ja, maar heel mooi.
0: En dit is nog zo actueel, dat vind ik het bizarre eraan. Er is gewoon niks veranderd.
1: En het mooie is, je hebt hier die links doorgestuurd van die documentaires dingetjes. Ik ga er nou ook. Ik wil er meer van weten.
0: Ik wil alles
1: weten. Ik wil er echt meer van weten. Omdat het. Het is heel lang een heel groot verhaal natuurlijk geweest. Nu is die film natuurlijk in de bioscoop en iedereen heeft er iets over te zeggen. Maar de helft. Het echte verhaal daarachter kent met dit soort interviews. Dan denk ik, dan doe een beetje meer onderzoek. Want anders dan heb je een goede film gezien. Er is niks over te zeggen. Helemaal goed. Maar dan moet je niet dieper op de materie ingaan. Want dan klopt het niet meer helemaal.
0: En er is er maar één die weet hoe het echt zit. En die kunnen we het niet meer vragen. Nee, maar verdomme, wat heeft die man goede muziek gemaakt?
1: Ja, zeker weten.
0: In het uurtje Hemel.
1: Wie minder goede muziek gemaakt heeft?
0: Het uurtje Hemelvaart. Hemel en Aarde, Earth Song. En we gaan weer terug naar de hemel. Unlimited was Ray en Anita. En daarna werden het twee meiden.
1: Ja.
0: En daarna hebben we Ray en Michelle, maar die twee meiden.
1: Die hebben twee toch wel leuke platen gehad. Ja. En één ervan gaan we draaien is Edge of Heaven. Die was toch enigszins oké, maar er zijn er ook een paar platen. Dat dacht je zelf, doe maar niet.
0: Ja,
1: dat hebben ze gelukkig ook snel genoeg zelf gezien.
0: Want, toen zei Ray, alsjeblieft, geef mij weer die rechten terug. Ik ga zelf wel de wereld over, want dit gaat hem niet.
1: Dit klinkt ook een beetje, deze tune, klinkt een klein beetje als. Een paar andere.
0: Ligt op het puntje van mijn tong.
1: Ik ga hem zo wel vinden.
0: Ja.
1: Dit is Edge of Heaven. Toen die tijd uitkwam, volgens mij heb ik zelf nog het kartonnen singeltje ervan.
0: Oh, echt?
1: Ja, omdat het toen best een hypeje was. Maar ook snel uitgestorven.
0: Ja, je hoort hem nergens, maar wel bij Kim en Erik en Saturday tot 8 uur bij je.

0: Ja, het is van alles, hè. Het is een beetje Guru Josh, inderdaad, zegt Roger. Het is alsof je AI de opdracht geeft, maak even een leuke Eurodance hit.
1: Ja, daar ben ik het niet helemaal mee eens, Roger. Want als AI een Eurodance hit had gemaakt, was hij beter geweest. Ja, sorry hoor, maar dit was echt een beetje you had one job. Of skill issues, kun je erop zetten. Dat is een beetje jammer. Ja, hij was wel catchy in het refrein. Het begin was er gewoon Guru Josh. Ja. Dat is heel duidelijk.
0: Ja,
1: en daarna verwacht
0: key,
1: je...
0: philosophy.
1: Daarna verwacht je gewoon dat het in die key of in die toon verder gaat. Maar nee, dan gaat het gewoon de hele andere kant op.
0: Ja.
1: Wat? Dat. En waarschijnlijk inderdaad werd dat ook snel genoeg opgemerkt. En dachten ze van, moeten we niet meer doen.
0: We moeten Ray bellen. Ray moet gewoon
1: Ray, dit ging hem niet worden. Sorry.
0: Ja. Schitterend wel.

0: water. Ga mee naar de bar. Dat is zo simpel is het.
1: Doe maar drankjes halen.
0: Ja, precies. Jij bent de beurt. Hoi.
1: Als je hem hoort. Oh, 26 jaar oud intussen.
0: Ja, maar deze wordt nooit te oud. Ja,
1: nee,
0: ja,
1: dat is...
0: Ja, je ging hem helemaal goed.
1: Welk geluidje willen we? Willen
0: Kim, een prut. Kim de sampler.
1: Ja. Zo'n vastgelopen faxmachine. Prut.
0: Ja, je doet echt niet ja. Goed, dit is echt bizar. Het is ook helemaal Spotify-waardig, dus niet. 4 minuten 13 duurt hij. Virtual Zone. En we hebben hem nog steeds gewoon uit onze eigen database moeten halen. Want we durven het hier in de radio niet aan dat hij meeloopt dadelijk overdag. Zou wel heel vet zijn, hoor.
1: Dan gaan mensen echt gewoon
0: dan gaat hij op kantoor gewoon...
1: Werken.
0: Oh, dat moet even harder. Hop, hop, hop. Ja, dan zijn ze helemaal terug het weekend. Waar is die bewegende dansvloer? Ja. Nee, op kantoor ben je.
1: Ja, precies. Doe gewoon je werk. Met de oortjes in.
0: Virtual Zone met Heaven.

0: Hier komen dan toch wel weer lekkere reacties op, hè?
1: Ja, toch wel, hè?
0: Ja.
1: Gek, hè?
0: Ja,
1: dat,
0: ja.
1: Ja, nee, ja. Sta je voor je werk nog op een tankstation en je staat te tanken en dan komt dit beukt gewoon in de speakers. Dat is
0: lekker is dat, ja.
1: Vroeger had je dat, dan ging je richting Peppermill of wat ik voor wat. En dan was het leuk als je dit op tankstation zou horen, maar dat hadden we vroeger niet.
0: Nee,
1: en dan hebben we het en hebben we geen clubs meer over.
0: Oh,
1: dat is het ding.
0: Zonde,
1: we hebben dit nou gewoon op elk tankstation en we kunnen nergens toe.
0: Ja, ik denk dat er een tijd komt dat wij misschien een ander tijdslot krijgen, dat mensen gewoon op stap gaan bij de radio met Kim en Erik.
1: Lijkt me helemaal
0: ja,
1: leuk.
0: Ja, zoiets, hè.
1: Ja, gewoon lekker de nacht in. Oh,
0: en dan kun je ons
1: kunnen we nog meer van die freakplaten draaien.
0: Ja,
1: heerlijk. Moeten we echt een keertje doen. En dan doen we ook gewoon de freak R&B dingetjes erin.
0: Oh, lekker.
1: Die we gewoon normaal als je te lang blijft doorgaan op zo'n R&B dingetjes, ja, dan haken mensen af. En dan haken we daar, weet ik veel, Sublime of zo. Of zoiets.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat het best wel kan werken. Trouwens, mijn microfoon is echt gewoon in zakken vanzelf.
0: Zak,
1: echt.
0: Zak, oh, shit. Ja, ik zag trouwens via Insta

0: Ja? Je bent live op Insta trouwens.
1: Ja,
0: dat?
1: Ik ben ook live. Oh. We zijn op live op Insta.
0: Oh, dat weet je wel. Okay.
1: Ik zag op Insta iets voorbij komen, het concert van Nio.
0: Ja?
1: Dat zag er ook goed uit.
0: Oh.
1: Wat ik zag leek heel erg op Michael Jackson qua outfit en qua attitude en qua houding. Maar klonk heel goed en hij had Akon in het voorprogramma. Dus ik denk dat daar best een hele hoop mensen gisteravond een leuke avond hebben gehad.
0: Waar was dat hier in Nederland?
1: In Amsterdam.
0: Oh, oké. Okay. Ja. Weer gemist.
1: Weer gemist.
0: Voor dat soort dingen zitten we echt gewoon verkeerd.
1: Ja, dat is echt wel jammer. Hè? Ik kreeg nog een appje van Rob Sanders. Want ze gingen naar de film. Hè? De jongens van Veronica gingen naar de film met wat luisteraars. Hij zegt, waarom ga je niet mee? Ik zeg, 2 keer 2,5 uur rijden. Ja, ik snap hem.
0: Ja, dat is dan, dus ik kom dan een keer een beetje naar het midden toe.
1: Ja, het is allemaal gewoon zo ver rijden. En vaak krijg je het dan pas mee achteraf dat je denkt, oh, dat was
0: maar
1: dat hebben
0: wij best wel vaak, dat onze socials het niet aansluiten met onze planning.
1: Ja, dat klopt.
0: Oh, leuk het was geweest.
1: Was gisteren.
0: Oh, het is nu. Weet
1: superleuk,
0: je dat?
1: Inderdaad, ja. Nou ja, we hebben nog een paar minuten te gaan in het thema hemelvaartsdag. En liedjes die daar een beetje op aansluiten. Deze kwam ook binnen.
0: Ja, dit is onder andere van de Candlelight CD volgens mij.
1: Leuk.
0: Fiction Factory. Feels like heaven.

0: Liedjes die je zelden op de radio hoort. In ieder geval hier op RTW Park staat al best een tijdje niet meer gedraaid. En omdat
1: ja, ik zei toch, hij komt van die CD Knuffelrok. Ja. Die zit ergens in de kofferbak dingetje.
0: Knuffelrok 4.
1: Ik zie trouwens hier All in Radio NL. Succes op die lekkere zender met die heerlijke oorbandsout. Ja, hey. Lieve mensen. Ja, ja. Daar zit een oorband tussen. Daarom ja. Klinken wij zo lekker
0: Daarom
1: vet.
0: Daarom klinken wij zo lekker vet. Zelfs met een Limburgs accent.
1: Ja, dat wordt er mooi goed opgepompt.
0: Ja, we moeten volgende week even wat eerder live. Het viel me nu te laat in.
1: Ja, inderdaad.
0: Het is 5 voor 8.
1: En dat we samen live konden viel me ook voor te laat in. Maar ja, goed, wij komen uit de jaren 90. Toen
0: ja,
1: hadden we
0: toen
1: een
0: WAP-telefoon.
1: En de WAP-telefoon was niet zo...
0: Toen had je ICQ en Messenger ja, en op de computer.
1: Dat waren de mooie tijden. Oh.
0: Andere tijden.
1: Stomme banaan. De dansende banaan.
0: De dansende banaan is fantastisch. Dan moeten ze een film rondom gaan maken.
1: Dat moet Nederlands erfgoed worden, vind ik.
0: Ja.
1: De dansende banaan moet gewoon Nederlands erfgoed worden. Iedereen die het niet snapt, het, inderdaad, niet jouw medium, maar die duidt wel voor ons, voor heel veel mensen. Dat heeft iemand bedacht en is gewoon zo briljant nog steeds. Maar goed, anyway.
0: Dat was een gifje, hè?
1: Volgens mij was het een gifje.
0: Ja, het was een gifje met pixels en dingetjes. En dan kon je iemand porren zo op.
1: Porren. Ja, heb je Kimmel geporst? Hè? Wat? Ja, dat was al social media.
0: Oh my god. Ja, en dan voelde je meteen al soort van aangerand.
1: Ja, ik ben geporst. Ik vraag me af of dat op die nieuwe Hives of dat nog steeds porren heet. Volgens mij mag dat niet meer.
0: Ik denk niet dat ze er nog voor te porren zijn.
1: Duwen of tikken, ik weet het niet. Ja, maakt niet uit.
0: Kan allemaal nog veel schunniger. Maar goed, het is 5 voor 8. Nou ja, onze 2 uur zitten er alweer op. Daar moeten we ook echt wat aan gaan doen. Het is veel te jammer.
1: Daarom zeg ik, we moeten gewoon een keer de nacht in. Lijkt mij helemaal vet.
0: Lijkt me fantastisch.
1: En daar gewoon een dikke frieknacht ervan maken. Helemaal leuk.
0: Helemaal leuk. Wat ga je nog doen vanavond?
1: Helemaal niks. Nee, je hebt een paar links doorgestuurd. Ik heb nog wat huiswerk te doen.
0: Ja. Ik ben trouwens een leuke film aan het kijken op...
1: Ook nog.
0: Prime, ja, Wolves.
1: What?
0: Wolves. Ofwel Wolven in het meervoud, Wolves. Met Brad Pitt en George Clooney.
1: Ik weet niet of ik het gezien heb. Dan moet ik het even...
0: En die zijn gewoon heel goed met z'n tweeën. Dus
1: laat hem even weten.
0: Ik heb ook nog Serenity gekeken. Met Anne Hathaway en McConaughey.
1: Oké.
0: Die was ook heel goed.
1: Maar je hebt het 88 gezien.
0: Ja,
1: dus het is een beetje... Als jij een lijst gaat maken, dan kan ik uitrekenen wat me dat per maand gaat kosten.
0: Ja. Eurotje of 70 per maand.
1: Dat bedoel ik.
0: Vreselijk. Maar wel genoeg te kijken. Dus ik ga dadelijk Wolves afkijken.
1: Dat is mooi. Je hebt trouwens je geluid aanstaan op je telefoon. Echt wel, dat ben jij.
0: Hij staat hier uit. Ik weet het niet.
1: Maar niet uit.
0: Wij gaan eruit met Something Happened on the Way to Heaven. Van Phil Collins.
1: Heerlijk. Blijf luisteren. Dadelijk nog meer lekkere muziek hier bij RTW Parkstad. Ja. Wij zijn er volgende week weer.
0: Zeker. Tussen 6 en 8 op zaterdagavond. Het leukste begin van je zaterdagavond. En als we er even aan denken, dan zetten we die livestream wat eerder aan. En misschien worden we eruit geknikkerd, omdat het natuurlijk muziek is.
1: Ja, we betalen de rechten niet. Hè. Dat is altijd zo'n dingetje. Hè.
0: En de muziek hoor je nu nog niet op de achtergrond, want die horen wij alleen op onze oren. Maar dat doet er verder niet toe. Een hele fijne avond en tot volgende week.
1: Fijn weekend. Bedankt voor luisteren en kijken.
0: Fijn weekend. Bye.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: brakken zet de tijd op 8 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In het centrum van het Italiaanse Modena is vanmiddag een man met een auto op een menigte ingereden. Hierbij raakten 7 mensen gewond, waarvan 2 ernstig. De man stak op de vlucht met een mes ook nog een omstander neer en werd toen door het publiek overmeesterd. Het zou om een 31-jarige man gaan. Volgens getuigen was de man verward of dronken. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Bij een woning in het Groningse Stadskanaal, waar grote onrust is ontstaan vanwege 2 ernstige gevallen van kindermishandeling, zijn knuffels en brieven neergelegd. De bewoners willen hiermee hun morele steun geven aan de mishandelde kinderen. De 2, een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen, werden langdurig mishandeld door hun moeders, die eergisteren zijn aangehouden. In het gebied is na een dreiging tot brandstichting een noodverordening van kracht. Andris Kulberg, nu nog lid van de conservatieve oppositie, wordt de nieuwe premier van Letland. Hij volgt Evika Silina op, die deze week opstapte in een regeringscrisis die ontstond nadat er Oekraïnse drones boven het luchtruim van de Baltische Staten waren gevlogen. Die waren uit koers geraakt op hun weg naar Rusland. Maar het werd de Letse regering kwalijk genomen dat ze niet waren tegengehouden. Het Letse parlement moet de voordracht van de nieuwe premier nog goedkeuren. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
7: Stuur je appje naar

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Wow! De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
9: RTV Parkstad.
10: Jouw hits.
9: Jouw nieuws.
11: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. De man stak op de vlucht ook nog een omstander met een mes neer en is toen door het publiek overmeesterd. Volgens getuigen maakte hij een verwarde indruk. Bij demonstraties in Londen zijn vanmiddag 31 mensen aangehouden. Er deden tienduizenden betogers mee aan een anti-immigratieprotest en aan een gelijktijdig gehouden pro-Palestijnse demonstratie. Volgens de politie zijn beide demonstraties zonder grote incidenten verlopen. Maar het was wel de grootste operatie in jaren om de orde te handhaven. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de avifauna. Het Indiase Tata Electronics gaat in de deelstaat Gujarat een grote fabriek voor computerchips bouwen, in samenwerking met de Nederlandse chipmachineproducent ASML. Dat is een van de uitkomsten van het bezoek aan Nederland van de Indiase premier Modi. De bedrijven maakten vandaag in Den Haag bekend dat ze technologie en expertise met elkaar gaan uitwisselen. De overeenkomst maakt het mogelijk om minder afhankelijk van China en de VS te worden. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook. Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
12: Kom binnen!
13: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAGT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Ting.nl.
1: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
2: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
5: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hit.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. Er zijn inmiddels in totaal 3 mensen aan het virus overleden. Het schip wordt begin deze week in Rotterdam verwacht voor desinfectie. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. De 31-jarige man die in het centrum van het Italiaanse Modena met een auto op een menigte is ingereden, heeft verklaard dat hij niet handelde uit terroristische motieven, maar zich gepest voelde. Er raakten bij de aanslag 8 mensen gewond, waarvan 4 ernstig. In het Zuid-Hollandse vogelpark Avifauna worden grutto-eieren uit Friesland uitgebroed. De ongeveer 160 eieren zijn voor onderzoek naar het park in Alphen aan de Rijn gebracht, waar ze in broedmachines worden uitgebroed. Als ze sterk genoeg zijn, gaan de kuikens terug naar Friesland, waar ze worden uitgezet in afgeschermde weilanden, waar wetenschappers hen gaan observeren om te zien wat ze eten en welke roofdieren op hen jagen. De kuikens zijn niet te zien voor het publiek van de Avifauna. Het weer ligt tot half bewolkt met alleen in het oosten nog een enkele bui. Het wordt vannacht tussen de 2 en 8 graden. Morgen bewolkt en buiig bij een temperatuur die oploopt naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
10: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
6: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
1: Café Brakke zet de tijd op 11 uur.
2: RTV Parkstad.
3: Jouw hit.
2: Jouw nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. De kermis in Purmerend is niet zoals door de gemeente was opgelegd om 9 uur dichtgegaan, maar een uur later. De exploitanten protesteerden hiermee tegen de in hun ogen oneerlijke beslissing om de attracties te sluiten vanwege een groep raddraaiers. Een vechtpartij tussen tientallen jongeren en de politie op vrijdagavond was de reden voor het vervroegen van de sluitingstijd, die volgens de Kermisbond tot een financiële strop leidt. Een Canadese passagier van het cruiseschip Hondius, die in quarantaine zat vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, is vandaag positief op het virus getest. De patiënt, met een leeftijd in de 70, is met koorts en hoofdpijn in een ziekenhuis opgenomen en is in stabiele toestand. Dit maakte een arts vandaag bekend in een interview met het Canadese CBC News. In de zoektocht naar de verdwenen wandelaar op Saba heeft de overheid nu de bewoners van het Caribisch eiland opgeroepen om hun camerabeelden te controleren die afgelopen woensdag gemaakt zijn in de omgeving van het gebied Wells Bay, waar de man voor het laatst gezien is. De Nederlandse 53-jarige man Erik Matthijssen was voor zijn werk op het eiland en maakte in zijn vrije tijd een wandeltocht. Hij is sinds woensdag vermist en er is een grootscheepse zoekactie gaande. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
7: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Bij Taxi Centrale

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmarkt in Kerkrade, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
5: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je carwash. Keeps you moving.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.

0: Dit is het weekend. Weekend van RTV Parkstad.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: tritonmarketing.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
3: RTV Parkstad.
4: Jouw hits.
3: Jouw nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Félicien Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: brakken, zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op RTV Parkstad. De Vlaamse omroep VRT heeft aangekondigd dat zij volgend jaar geen kandidaat naar het Eurovisie Songfestival stuurt als de organisatie geen duidelijke stelling neemt tegen oorlog en geweld. De omroep vindt ook dat er een stemming moet komen over welke landen mogen meedoen. Een aantal landen, waaronder Nederland, had hierop al eerder aangedrongen en heeft vanwege de deelname van Israël dit jaar niet meegedaan aan het festival dat vannacht is afgesloten. Een cipier van een Belgische vrouwengevangenis is gearresteerd op verdenking van het binnensmokkelen van mobiele telefoons en drugs in ruil voor seks. Het waren volgens lokale media de gevangenen zelf die de autoriteiten van de gevangenis in Haren hebben ingelicht. Veel Belgische gevangenissen kampen met ziekmeldingen, stress en personeelstekorten vanwege gebrek aan cellen. Op een terras in Nunspeet is vandaag een giftige Spaanse stierspin aangetroffen. De gealarmeerde dierenambulance heeft de spin, die wel flink kan bijten, maar niet dodelijk is voor mensen, naar een opvangadres gebracht. De stierspin komt van nature voor in Spanje en Portugal en is wellicht afkomstig uit een tuincentrum waarheen hij is meegelift met een olijfboom of andere exotische plant, zo meldt het AD. In een ziekenhuis in Den Haag is op 90-jarige leeftijd Felician Kabuga overleden. Hij was de hoofdverdachte van de genocide in Rwanda. Bij deze volkerenmoord zijn 30 jaar geleden naar schatting 800.000 mensen omgebracht. Kabuga zat sinds 2020 vast in de speciale gevangenis in Scheveningen. Hij leed aan dementie en kon niet meer terechtstaan. Hij was in afwachting van zijn voorlopige vrijlating. Maar geen land wilde hem opnemen. Waaraan Kabuga is overleden is nog niet bekend. Het weer, in het westen wat lichte regen. Het kwik daalt naar 2 tot 8 graden. In de morgen is het bewolkt en buiig. In de middag loopt de temperatuur op naar 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 2 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hit.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Eurovisie Songfestival is met overmacht gewonnen door Bulgarije. Zangeres Dara werd met Banga Ranga de 70ste winnaar van het muziekevenement in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. Het land won nooit eerder en deed 3 jaar niet mee. Bulgarije kreeg zowel van de jury als van de televoters de meeste stemmen. Israël werd tweede voor Roemenië en Australië. Het Verenigd Koninkrijk werd met 1 punt laatste. Ons land deed net als 4 andere landen niet mee, omdat Israël er wel bij was. Vlak voor de finale van het Eurovisie Songfestival hield de politie in Wenen 14 pro-Palestijnse actievoerders aan. Volgens de politie hielden ze een niet toegestane demonstratie en overtraden ze het verbod op gezichtsbedekking. De activisten protesteerden vlakbij de Wiener Stadthalle tegen de deelname van Israël aan de liedjescompetitie. Eerder op de dag demonstreerden ook al duizenden mensen in Wenen tegen de Israëlische deelname. Die grotere protestactie verliep zonder incidenten. Hezbollah zegt een militair doelwit in het noorden van Israël te hebben aangevallen met drones. De aanval was volgens Hezbollah gericht op de Ya'ara-kazerne. En daarmee lijkt het staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon opnieuw onder druk te staan. Toch verlengden beide landen vrijdag de wapenstilstand nog met 45 dagen. Op diezelfde dag kwamen bij een Israëlische luchtaanval in Zuid-Libanon zeker 6 mensen om het leven. Israël heeft altijd gezegd nu definitief af te willen rekenen met Hezbollah. En vandaag is koningin Maxima jarig. Ze viert haar 55ste verjaardag in huiselijke kring, zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Maxima trouwde in 2002 met koning Willem-Alexander en volgend jaar viert het paar dus hun 25-jarig huwelijksjubileum. Eerder dit jaar werd bekend dat de koningin is begonnen met een opleiding tot reservist bij de Koninklijke Landmacht. Ze heeft voor vandaag geen openbare activiteiten gepland. Het weer, in het westen wat lichte regen bij 2 tot 8 graden en een zwakke tot matige zuidelijke wind. Overdag is het bewolkt met her en der kans op een bui. Het kwik loopt op naar 12 tot 16 graden bij een matige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.